0: De Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: Het is 3:00, goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Brazilië komt er een tweede ronde van de presidentsverkiezingen. Na de eerste ronde, de voorbije dag, haalde geen enkele kandidaat meer dan 50% van de stemmen. In de tweede ronde zal Flavio Bolsonaro het opnemen tegen de huidige centrum-linkse president Lula da Silva. Bolsonaro is de zoon van de voormalig uiterste rechtse president Jair Bolsonaro, die eerder nog werd veroordeeld tot 27 jaar cel voor een poging tot staatsgreep. In de eerste ronde haalde Flavio Bolsonaro ruim 47% van de stemmen, Lula da Silva ruim 45%. Het Amerikaanse leger heeft beslist om de bommenwerpers die op de Britse luchtmachtbasis van Fairford gestationeerd waren, weer naar de VS terug te halen. Eind vorige maand werden 5 Britse mannen gearresteerd die met bestelbusjes in de buurt van de luchtmachtbasis waren gekomen. Mogelijk wilden ze een aanslag plegen. De basis wordt gebruikt door het Amerikaanse leger om aanvallen uit te voeren op Iran. Er zijn aanwijzingen dat Iran een rol heeft gespeeld bij het incident. De 5 verdachten zijn intussen vrijgelaten onder voorwaarden. De federale regering heeft nog geen akkoord bereikt over de nieuwe begroting. De topministers van de regering zijn de voorbije avond uit elkaar gegaan zonder overeenkomst. De regering wil zeker 10 miljard euro vinden aan besparingen en nieuwe inkomsten. Premier De Wever en zijn ministers hebben nog ruim 1 week de tijd om dat akkoord te bereiken. De komende dagen wordt dus voortgewerkt. Dat zegt minister van Begroting Vincent van Pedegem van CD&V.
3: We hebben de nood overlopen. We hebben een goede discussie gehad over alle punten die erin staan en de voorstellen besproken. Maar goed, de verschillen zijn nog te groot. De standpunten liggen nog wat ver uit elkaar. Onze opdracht is niet om in clash te gaan met elkaar. Onze opdracht is om resultaten te hebben en om ervoor te zorgen dat we effectief die 10 miljard ook kunnen invullen. En ik denk dat het logisch is dat we daar rond de tafel nog niet allemaal direct op dezelfde lijn zitten.
2: En in Balen in de Antwerpse Kempen is de voorbije avond een voetganger om het leven gekomen bij een verkeersongeval. Het slachtoffer werd aangereden door een bestelwagen en is ter plaatse overleden. Over de precieze omstandigheden van het ongeval is nog niet veel bekend. Het parket heeft een onderzoek geopend. Door het ongeval was er een tijdlang verkeershinder. En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog bij temperaturen tot 12 graden. Er is wel kans op nevel of mist. Na de ochtend zonnig weer en temperaturen tot 22 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: Het is 4:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Brazilië komt er een tweede ronde van de presidentsverkiezingen. Na de eerste ronde, de voorbije dag, haalde geen enkele kandidaat meer dan 50% van de stemmen. In de tweede ronde zal Flavio Bolsonaro het opnemen tegen de huidige centrum-linkse president Lula da Silva. Bolsonaro is de zoon van de voormalige uiterste rechtse president Jair Bolsonaro, die eerder nog werd veroordeeld tot 27 jaar cel voor een poging tot staatsgreep. In de eerste ronde haalde Flavio Bolsonaro ruim 47% van de stemmen, Lula da Silva ruim 45%. In Letland heeft de centrumpartij van huidig premier Andris Kulbergs de parlementsverkiezingen gewonnen. De partij krijgt in het parlement 41 van de 100 zetels. Dat is het beste verkiezingsresultaat voor een partij sinds Letland in 1991 onafhankelijk werd van de Sovjet-Unie. Twee populistische partijen eindigden op de tweede en de derde plaats. Bij de verkiezingen in Letland was de oorlogsdreiging vanuit Rusland een belangrijk thema, maar ook de economische situatie in het land. De federale regering heeft nog geen akkoord bereikt over de nieuwe begroting. De topministers van de regering zijn de voorbije avond uit elkaar gegaan zonder overeenkomst. De regering wil zeker 10 miljard euro vinden aan besparingen en nieuwe inkomsten. Premier De Wever en zijn ministers hebben nog ruim 1 week de tijd om een akkoord te bereiken. De komende dagen wordt dus voortgewerkt, zegt minister van Begroting Vincent van Petegem van CD&V.
3: We hebben de nood overlopen. We hebben een goede discussie gehad over alle punten die erin staan en de voorstellen besproken. Maar goed, de verschillen zijn nog te groot. De standpunten liggen nog wat ver uit elkaar. Onze opdracht is niet om in clash te gaan met elkaar. Onze opdracht is om resultaten te hebben en om ervoor te zorgen dat we effectief die 10 miljard ook kunnen invullen. En ik denk dat het logisch is dat we daar rond de tafel nog niet allemaal direct op dezelfde lijn zitten.
2: En in Balen in de Antwerpse Kempen is de voorbije avond een voetganger om het leven gekomen bij een verkeersongeval. Het slachtoffer werd aangereden door een bestelwagen en is ter plaatse overleden. Over de precieze omstandigheden van het ongeval is nog niet veel bekend. Het parket heeft een onderzoek geopend. Door het ongeval was er een tijd lang verkeershinder. En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog bij temperaturen tot 12 graden. Er is wel kans op nevel of mist. Na de ochtend zonnig weer en temperaturen tot 22 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: huidige centrum-linkse president Lula da Silva met 47% van de stemmen. Lula haalde net geen 45%. De overwinning van Bolsonaro was verrassend, want veel peilingen voorspelden dat Lula het zou halen. Maar omdat geen van de twee meer dan 50% haalde van de stemmen, komt er dus een tweede ronde over 3 weken. Als Bolsonaro het dan haalt, wil hij onder meer amnestie verlenen aan zijn vader. Die zit een gevangenisstraf uit van 27 jaar voor poging tot staatsgreep. De federale regering heeft nog geen akkoord bereikt over de nieuwe begroting. De topministers van de regering zijn gisteravond rond 9:30 uit elkaar gegaan zonder overeenkomst. De regering wil zeker 10 miljard euro vinden aan besparingen en nieuwe inkomsten. Premier De Wever en zijn ministers hebben nog ruim een week de tijd om een akkoord te bereiken. De komende dagen wordt dus voortgewerkt, zegt minister van Begroting Vincent van Petegem van CD&V.
1: We hebben de nood overlopen. We hebben discussie gehad, een goede discussie gehad over alle punten die erin staan en de voorstellen besproken. Maar goed, de verschillen zijn nog te groot. De standpunten liggen nog wat ver uit elkaar. Onze opdracht is niet om in clash te gaan met elkaar. Onze opdracht is om resultaten te hebben en om ervoor te zorgen dat we effectief die 10 miljard ook kunnen invullen. En ik denk dat het logisch is dat we daar rond de tafel nog niet allemaal direct op dezelfde lijn zitten.
0: De Brusselse regering heeft gisteren wel een akkoord bereikt over de begroting van het hoofdstedelijk gewest voor volgend jaar. Het doel van de Brusselse regering is om tegen eind volgend jaar het tekort terug te dringen tot 719 miljoen euro. Details zijn er nog niet. Deze voormiddag stelt minister-president Boris Delies de begroting voor in het Brusselse parlement. In Balen, in de Antwerpse Kempen, is gisteravond een voetganger om het leven gekomen bij een verkeersongeval. Het slachtoffer werd aangereden door een bestelwagen en is ter plaatse overleden. Over de precieze omstandigheden van het ongeval is nog niet veel bekend. Het parket heeft een onderzoek geopend. En in de Nations League voetbal heeft Portugal zich als eerste geplaatst voor de kwartfinales. De Portugezen klopten Noorwegen met 2-1 en zijn zowel zeker van de top 2 in hun groep. Achteraf zei bondscoach Jorge Jesus dat sterspeler Cristiano Ronaldo mag terugkeren als hij dat wil. Ronaldo verliet eerder deze week de selectie omdat hij niet mocht spelen. Nederland won gisteravond ook van Servië met 2-1. In dezelfde poelen raakte Duitsland niet verder dan 0-0 tegen Griekenland. Vanavond spelen de Rode Duivels in en tegen Frankrijk. Het weer dan nog. Het is droog bij temperaturen tot 12 graden. Er is wel kans op nevel of mist. Straks na de ochtend zonnig weer en temperaturen tot 22 graden. Meer op 14nieuws.be.
2: Dit is De Tijdloze.

0: De Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: 5:00, goedemorgen, VRT Nieuws met Annelies Houtman. In Brazilië is er een tweede ronde nodig om te bepalen wie de volgende president wordt. De radicaal-rechtse kandidaat Flavio Bolsonaro haalde het in de eerste ronde gisteren van de huidige

0: tijdloze.
1: Het is 6:00. Goedemorgen.
2: De Brusselse regering heeft een begrotingsakkoord. Ja, wat ze hebben afgesproken, dat weten we nog niet helemaal. Straks om 11:00 brengt de minister-president Delius zijn beleidsverklaring wel in het Brusselse parlement. De federale regering heeft gisteravond ook samengezeten, maar daar is nog geen akkoord bereikt over de nieuwe begroting. In totaal willen ze zeker 10 miljard euro vinden voor de federale begroting aan besparingen en nieuwe inkomsten. Tot gisteravond 9:30 hebben ze samengezeten en de federale regering heeft nu nog ruim een week de tijd om een akkoord te vinden. De komende dagen zal er dan ook worden voortgewerkt. Dat zegt de minister van Begroting, Vincent van Petegem.
3: We hebben de nood overlopen. We hebben discussie gehad, een goede discussie gehad over alle punten die erin staan en de voorstellen besproken. Maar goed, de verschillen zijn nog te groot. Hè. Dus

0: Standpunten liggen nog wat ver uit elkaar. Onze opdracht is niet om een clash te gaan met elkaar. Onze opdracht is om resultaten te hebben en om ervoor te zorgen dat we effectief die 10 miljard ook kunnen invullen. En ik denk dat het logisch is dat we daar rond de tafel nog niet allemaal direct op dezelfde lijn zitten.
1: In Balen in de Antwerpse Kempen is gisteravond een man omgekomen nadat hij werd aangereden door een bestelwagen. En de voetganger is ter plaatse dus overleden. Hoe het ongeval is gebeurd is nog niet bekend. Het onderzoek wordt nu verder nog gevoerd. In Peru is de grote natuurbrand in de buurt van de bekende Inca-stad Machu Picchu onder controle. Boeren in de buurt hadden landbouwgrond in brand gestoken om die weer vrij te maken, maar het vuur verspreidde zich zo snel naar de omliggende heuvels. Bij de brand viel al sowieso 1 dode en 2 gewonden. In de Nations League voetbal heeft Portugal zich als eerste geplaatst voor de kwartfinales. Het werd 2-1 tegen Noorwegen. De bondscoach van Portugal zei na de match dat Cristiano Ronaldo mag terugkeren als hij dat wil. Ronaldo verliet vorige week de selectie omdat hij niet mocht spelen. Vanavond spelen onze Rode Duivels in en tegen Frankrijk. Deze ochtend hangt er hier en daar nog wel wat nevel of mist. Daarna wordt het wel overal vrij zonnig, tot 22 graden. Ook morgen nog eerst mistig, daarna opnieuw zacht en zonnige periode bij zo'n 22 graden.
2: Dit is de Tijdloze.

0: bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
1: Voilà, zei, ons nieuw appartement is verzekerd.
0: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
2: Oh nee!
1: Oei, wat is er?
2: De frietketel die heeft een gat gebrand in ons aanrecht.
1: Oei?
2: Ja, wat nu?
1: Ik bel direct de makelaar.
0: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
3: Nu bij Aldi, 5 kilo frietaardappelen kopen, 5 kilo gratis. Dat zijn veel frietjes voor bij de stek aan de knaldiprijs van maar 7,99 euro. Aldi, altijd slim.
4: Hoe mag die stek gebakken zijn?
5: Gebak, bleu. Dat is hetzelfde als signaal, toch? Nee, rosé, zoals ze zeggen. Hè.
6: Steekstress? Dat is niet nodig. Geniet van ons beste vlees ooit tijdens de week van de stekfriet. Thuis of op restaurant?
5: Bleu.
7: Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
6: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.com.be.
8: Code Yellow!
9: Nu bij Internet van Telenet. Kijk 6 maanden gratis tv en krijg een streamingdienst naar keuze cadeau.
10: Kijken, dat is dus niet gewoon kijken, maar kijken.
9: Info op telenet.be.
10: En wel, ik ga eens gaan kijken.
11: De tijdloze.
12: Het is 7 uur. Goedemorgen.
13: Bedrijven moeten zich beter beschermen tegen cybercriminelen. Bij het Centrum voor Cybersecurity kwamen dit jaar al 588 meldingen binnen van cyberaanvallen, bijna evenveel als in heel vorig jaar. Met AI kunnen cybercriminelen nog sneller toegang krijgen tot de systemen van bedrijven. En het centrum organiseert daarom vandaag een dag na Open Bedrijvendag gesloten bedrijvendag en legt uit waarom.
14: We merken dat cybercriminelen door die artificiële intelligentie alsmaar meer mogelijkheden krijgen en het aantal incidenten is de voorbije twee kwartalen toch wel significant gestegen. Ja, we roepen de bedrijven toch wel op om hun deuren te sluiten, hè, gesloten bedrijvendag. We kunnen onze deuren openen, dat is belangrijk, om ons als bedrijf te laten zien. Maar anderzijds is het ook even belangrijk om onze deuren te sluiten voor die cybercriminelen.
13: Ja, en op de website atwork.safeonweb.be staan er tips voor bedrijven om hun systemen te beveiligen. Brussel heeft gisteravond een begrotingsakkoord bereikt. Wat er precies is afgesproken, dat weten we wel nog niet. Daarvoor gaan we moeten wachten tot 11 uur, want dan brengt de minister-president Dilliez een beleidsverklaring in het Brusselse parlement. De federale regering heeft gisteravond ook samengezeten tot 9:30, maar daar is nog geen akkoord gevonden over de nieuwe begroting. In totaal wil ze zeker 10 miljard euro vinden aan

0: besparingen en nieuwe inkomsten. De komende dagen wordt er dus voortgewerkt. Dat zegt de minister van Begroting, Vincent van Petegem.
1: We hebben de nota overlopen. We hebben discussie gehad, een goede discussie gehad over alle punten die erin staan en de voorstellen besproken. Maar goed, de verschillen zijn nog te groot. De standpunten liggen nog wat ver uit elkaar. Onze opdracht is niet om een clash te gaan met elkaar. Onze opdracht is om resultaten te hebben en om ervoor te zorgen dat we effectief die 10 miljard ook kunnen invullen. En ik denk dat het logisch is dat we daar rond de tafel nog niet allemaal direct op dezelfde lijn zitten.
0: In Frankrijk blijven zo'n 500 scholen vandaag dicht na de hevige scholierenprotesten tegen onder meer het lerarentekort. De protesten liepen de voorbije week al helemaal uit de hand. Er werd op verschillende plaatsen brand gesticht. De politie, leerkrachten, maar ook journalisten werden er bekogeld en lastiggevallen. In heel Frankrijk zijn er al bijna 5000 mensen opgepakt. En in de Nations League voetbal heeft Portugal zich als eerste geplaatst voor de kwartfinales. Het werd 2-1 tegen Noorwegen. De bondscoach van Portugal zei na de match dat Cristiano Ronaldo mag terugkeren als hij dat wil. Ronaldo verliet vorige week de selectie nog omdat hij niet mocht spelen. Vanavond is het aan onze Rode Duivels in en tegen Frankrijk. Deze ochtend hangt er hier en daar toch nog wel wat nevel of mist. Daarna wordt het wel overal zonnig en halen we 22 graden. Ook morgen is het eerst nog mistig, daarna zacht met zonnige perioden en 22 graden.
2: De tijdloze staat op.
3: Sophie Engelen.
4: Goedemorgen, blij dat ik nog eens een weekje met jullie mag opstaan. Heel wat dingen gebeurt dit weekend. Remco die een gouden Grand Slam binnenhaalt. En de Brusselse regering bereikt een akkoord over de begroting. Hoera! Voor de rest gaat de zon nog vol bak schijnen vandaag. En heb ik een pak goede tijdloze platen mee. Ah ja. Deze powervrouw mag jouw maandag mee op gang trekken. Dit is Patti Smith met People Have the Power.
2: De tijdloze.
3: De tijdloze.
2: De tijdloze staat op.

0: Patti Smith met People Have the Power. En wie zich vandaag nog heel powerful voelt, dat is wielrenner Remco Evenepoel. Je kon er niet omheen, hè. Hij is de sportheld van afgelopen weekend. Hij won gisteren het EK op de weg. En zo heeft hij nu alle kampioenentruinen, truien liever, in zijn kast hangen. En dat is op zich een heel, heel straffe prestatie.
1: Gaan ze met twee doen? Oh, valpartij van Remco Evenepoel.
2: En ik met z'n drieën nu.
1: Ja. Het hoeft niet verloren te zijn, hè?
2: Nee, wij zijn.
1: Evenepoel gaat aan. Evenepoel gaat aanvallen na de val met de aanval vlak na de bevoorrading. En dan moet Ciccone reageren, die had het wel gezien. Ciccone gaat recht op de trappersloper en probeert hem te verrassen. Ja. Maar het is een schijnmanoeuvre, het is een schijnbeweging van Ciccone. Hij wou hem een lange spurt opdringen, maar gaat dan toch langs die binnenbocht. En Evenepoel is dan toch wel een beetje verrast door die binnenbocht. En Ciccone neemt afstand, Ciccone neemt afstand. Kan Evenepoel hem nog remonteren? Kan hij daar nog langskomen? Het is Ciccone die gaat winnen, denk ik. Evenepoel komt er niet meer langs. En Ciccone gaat Europees kampioen worden. Ciccone wordt Europees kampioen. Of is daar nog een streepje bij Evenepoel? Kan hij er nog langs? Jumpt hij nog? Is het Evenepoel op Ciccone? Ik weet het niet, maar ik denk dat Evenepoel is. Remco Evenepoel is Europees kampioen, dames en heren. Remco Evenepoel is Europees kampioen. Dat wordt ons nu meegegeven.
2: De
1: prijs

Niks beter dan wakker worden met Jeff Buckley. Jeff Buckley leeft. Hij is wel al even lang dood als dat hij geleefd heeft. Maar zijn muziek blijft veel mensen raken. En daar ben ik heel, heel blij om. Er zijn waarschijnlijk leukere dagen om 75 jaar te worden als je Bob Geldof heet. Maar jawel, uitgerekend op een maandag is hij jarig. De frontman van de Boomtown Rats, later natuurlijk ook de man achter Band Aid en Live Aid. En dus kunnen we op deze maandagochtend eigenlijk maar één plaat draaien. Gelukkige verjaardag, Bob Geldof. I don't like Mondays. Boomtown Rats.

0: die wordt 75 op deze maandag. Prachtig toch? Hopelijk gaat jouw maandag vlotjes. Maar heb jij nu toch nood aan een plaatje die jouw maandag helemaal op gang kan trekken? Dan is dit jouw moment. Laat me gauw weten welk nummer je wil horen via de tijdloze op VRT Max. Stuur ook even je telefoonnummer erbij. Wie weet, bel ik je zo meteen even op. Eerst komt Florence en haar machine eraan.
1: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met 50% korting op Belgische conference peren en Jonagoldappelen, win je thuis.
2: Peren.
1: En met het geld dat je uitspaart, kun je een weekendje weg.
2: Kom, we peren hem.
1: Winnaarswinkelen bij Lidl, dat kan tellen.
3: Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade?
4: Ja, maar daarvoor moet je bij een andere dienst zijn, hoor. Ik verbind je alvast door met de dienst doorverbinden.
3: Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent.
5: Oei, dus uw kast is door de muur gevallen. Ga maar zitten, ik help u verder.
3: Doen we wel. Argenta.
6: Zo simpel kan het zijn.
7: De tijdloze.
8: De tijdloze.
7: De tijdloze staat op.

0: Welsh op haar blote voetjes trappelend naast jouw oor of naast jouw bed of de ontbijttafel. Kan allemaal.
1: De tijdloze staat op.
0: Ja, wij hebben de allerbeste luisteraars blijkbaar in alle hoeken van de wereld. Niet waar, beste Erwin? Goedemorgen. Erwin, ben je daar? Wacht, ik ga een andere lijn proberen. Erwin, hoor ik jou? Nee, hij is weg. Beste Erwin, hangt hij er nog? Ik hoor niemand. Erwin, wacht, hè. Ik ga hier nog een lijn... Ik heb maar twee telefoonlijnen. Meer kan ik niet doen. Erwin, hoor je mij? Nee, we gaan zo meteen nog eens proberen dan. Zal ik alvast zijn plaatje draaien dan? Dat lijkt mij een goed idee. Erwin belt vanuit Australië en hij vraagt Theme for Great Cities van Simple Minds. We proberen zo meteen nog eens.
1: De tijdloze staat op.

0: Theme for Great Cities van Simple Minds. Ja, en die Great City waaruit Erwin stuurde, dat is Melbourne in Australië. Hij luistert elke dag naar de tijdloze blijkbaar. We proberen hem tevergeefs te bereiken via alle mogelijke manieren. Rooksignalen als erop en eraan, maar het lukt ons niet deze maandagochtend. Maar toch zijn we blij dat we dat plaatje voor jou hebben kunnen spelen, beste Erwin. Heel veel plezier daar. Het is daar al een pak verder in de dag, denk ik. Hè. Fijne maandag. Dit is Orchestral Maneuvers in the Dark met Enola Gay.
1: Hello, this is Andy McCluskey.
2: And this is Paul Humphreys. And we are from Orchestral Maneuvers in the Dark.
1: And we are here with you on Detectors.

0: dat Jimi Hendrix de beste gitarist is die ooit geleefd heeft. Deze week is het precies 60 jaar geleden dat de Jimi Hendrix Experience opgericht werd. Hey Joe was trouwens het eerste nummer dat ze hebben uitgebracht in 66. Zometeen kiest mediafenomeen Ruben van Gucht zijn favoriete nummer uit de mooiste lijsten op je radio. De tijdloze 100 natuurlijk.
1: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.
2: Oh, zalig, hè?
3: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
2: Oh, oei. Met een enkel.
3: Schat, ça va?
2: Nee.
3: Wat kunt er nog op staan?
2: Zo'n beetje.
3: Oh, schat, we zitten hier midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
2: Sst. Hé, hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
3: Ah, dat is in orde dan.
4: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
5: In het leven is het altijd en deadlines halen, en kids ophalen, en zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd en supersnel laden, en nu hier. En straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straf laadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
6: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas cadeau. Snel, je hebt nog maar 4 dagen. Join the Feel Good Club.
7: Go, go, go naar Impermo. Geniet nu van onze beursacties. Laminaat met handig kliksysteem aan €7,99 per vierkante meter. Of een keramische tegel van 90 op 90 in travertijn design voor €19,99.
8: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
9: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse Belgische kippenchipolata. Dat is 2 kilo voor de knaldiprijs van maar €9,58. Aldi, altijd slim.
10: Ramen, deuren, verandas.
11: Leenaars Aluminium.
12: Dek jouw extra voordelen op maat tijdens onze actiedagen tot 31 oktober. Vind je vakman op Leenaars.be.
13: De tijdloze.
14: 1 uit de 100.
15: Hallo, ik ben Ruben van Gucht en mijn 1 uit de 100 is Thinking of a Place van The War on Drugs. Ik heb ze ondertussen al een keer of 5 live gezien en The War on Drugs ontgoocheld nooit.

Vandaagochtend dankzij de favoriete plaat uit de tijdloze 100 van Ruben van Gucht, Thinking of a Place van The War on Drugs. Het is trouwens weer stilaan tijd, hè, om af te tellen naar die heerlijke lijst op de laatste dag van het jaar. Ja, met die herfstige dagen, dan mogen we daaraan beginnen denken. Gisteren nog in de Roma. Vanavond staan die Afghan Whigs in de AB. Ja, en die band bestaat ondertussen 40 jaar al. Wat hen altijd zo geweldig heeft gemaakt in de volle grunge-periode, klonken ze eigenlijk als niemand anders. Greg Dulli en co. Die hielden evenveel van Motown, Soul en R&B als van vuile gitaren. Andere bands die klonken zoals Black Sabbath. En zij gooiden er net zo makkelijk Marvin Gaye tussen. En daarbovenop die stem van Greg Dulli. Soms op het randje van vals, maar zo schoon. En dan met die donkere teksten. Daar voel je van alles bij. 40 jaar later maken ze nog altijd die gevoelens los. Zeker met dit nummer, Debonair van Afghan Whigs.

schatting. En die is afgelopen weekend 75 jaar geworden. En toen ze hem vroegen hoe dat voelt, was zijn antwoord heerlijk droog. Beter dan dood zijn. Voilà, daar valt weinig tegen in te brengen. Je hoorde het in het nieuws. De Brusselse regering heeft een begroting. Nu nog wachten op een federale. We zijn er bijna. Bemoedigende woorden nu van Barry Manilow. Looks like we made it.

Brusselse regering. We hebben een begroting. Looks like we made it. Waar zitten al die leerkrachten? Zijn die al wakker? Want zometeen is het een soort van eerbetoon aan jullie.

0: november in La Madeleine in Brussel. Tickets via livenation.be. Samen met De Tijdloze.
1: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be. It's a Sunweb holiday. Nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
3: klinken op het wijnfestival.
2: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2 plus 1 gratis.
3: Oh, dan de die. En de die?
2: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: En de die?
2: Alcoholmisbruik schaadt gezondheid.
4: Huh? Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten.
5: Zo zei jij toch niet, dit had ik niet van jou gedacht. Jij toch niet.
3: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
6: Bank van Breda. Dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit. Maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda. De bank van ondernemers en vrije beroepen.
7: De Tijdloze.
0: Het is 8:00. Goedemorgen.
8: Bedrijven moeten zich beter beschermen tegen cybercriminelen. Bij het Centrum voor Cybersecurity kwamen dit jaar al 588 meldingen binnen van cyberaanvallen, bijna evenveel als in heel vorig jaar. Het centrum organiseert daarom vandaag een dag na Open Bedrijvendag gesloten bedrijvendag. Want met AI kunnen cybercriminelen nog sneller toegang krijgen tot de systemen van bedrijven en daar moeten ze dus extra alert voor zijn. Het centrum geeft enkele voorbeelden.
9: Wat we het meeste zien is het stelen van informatie, data lekken eigenlijk, het stelen van gegevens van klanten, van hoe de organisatie werkt en dan die gegevens gaan misbruiken om vooral dan bijvoorbeeld phishing-mails te gaan uitsturen of om valse facturen te gaan versturen in naam van het bedrijf. Dus het binnenbreken in uw organisatie, in uw bedrijf en het toegang nemen tot uw informatie kan heel wat schade veroorzaken.
8: Brussel heeft gisteravond een begrotingsakkoord bereikt en dat akkoord zal straks worden voorgesteld in het Brussels parlement. Minister van Financiën Dirk De Smet zegt dat de tarieven alvast voor de vervoersmaatschappij MIVB niet zullen stijgen.
10: We hebben finaal beslist om de geplande stijging van de tarieven niet door te voeren. En die is dus moeten gecompenseerd worden door hier en daar te knippen in werkingsuitgaven opnieuw. Maar goed, na de nodige puzzel te hebben gelegd, kunnen we vandaag aankondigen dat het ons gelukt is om ook die factuur niet door te schuiven naar de pendelaars.
8: In Frankrijk blijven zo'n 500 scholen vandaag dicht na de hevige scholierenprotesten. Die protesten liepen de voorbije week helemaal uit de hand. Er waren op verschillende plaatsen ook brandjes en de politie, leerkrachten en journalisten werden bekogeld en lastiggevallen. In heel Frankrijk zijn er al intussen bijna 5000 mensen opgepakt. In Brazilië is een tweede stemronde nodig om een nieuwe president aan te duiden. De radicaal-rechtse kandidaat Flavio Bolsonaro, de zoon van de

0: donkere president Bolsonaro won de eerste ronde wel met 47% van de stemmen. De huidige centrum-linkse president, Lula da Silva, bleef op een goede 45% steken, terwijl er wel voorspeld was dat Lula die eerste ronde zou winnen. Maar hij geeft niet op, dat zegt VRT-journalist Matthias Tuijls, die in Brazilië is.
1: Wel, wij zaten zelf in het kamp Lula in een hotel hier in de buurt in Sao Paulo. En Lula zelf, die klonk opvallend strijdbaar. Hij zei ook wel, ja, het is een lesje in democratie, maar je moet weten dat er 20 miljoen Brazilianen niet zijn gaan stemmen. En Lula klinkt enorm strijdbaar om dat potentieel volop aan te boren, om daarop in te zetten, en hij wil er helemaal voor gaan.
0: In de Nations League voetbal is de titelverdediger Portugal de eerste kwartfinalist. Het won zijn vierde groepswedstrijd tegen Noorwegen en dat met 2-1 en pakte zo 12 op 12. Portugal speelde opnieuw wel zonder Cristiano Ronaldo. Vanavond spelen onze Rode Duivels in en tegen Frankrijk. Deze ochtend hangt er hier en daar nog wel wat nevel en mist, maar stilaan wordt het overal wel wat zonniger en krijgen we zo'n 22 graden. Ook morgen is het eerst nog mistig, daarna komt de zon erdoor en halen we opnieuw 22 graden.
2: De tijdloze staat op.
3: Sophie Engelen.
4: Een goeie morgen. Het is maandagochtend, iets over 8. En voor heel veel leerkrachten betekent dat koffie binnen, diep ademhalen en hopen dat iedereen een beetje meewerkt vandaag. Het is namelijk dag van de leerkracht. Dus speciaal voor iedereen die op dit uur voor een klas zal staan. Veel succes. Wij beginnen alvast met een school waar de leerlingen het iets meer voor het zeggen hebben. De Ramones met Rock'n'Roll High School.
2: De tijdloze.
3: De tijdloze staat op.

0: voor al die leerkrachten die er dag in dag uit staan voor onze jeugd. Echt waar. Dit waren de Ramones. Wielrenner Remco Evenepoel is de sportheld van het weekend. Hij won gisteren TK op de weg. En vervolledig daarmee zijn gouden slam. Goud op EK, WK en Olympische Spelen. Zowel op de weg als in het tijdrijden. Als eerste renner ooit alle grote kampioenstitels afgevinkt. En hij is nog maar 26, heel straf.
1: Nog 400 meter. Ciccone gaat recht op de trapsloper en probeert hem te verrassen. Maar het is een schijnmanoeuvre. Het is een schijnbeweging van Ciccone. Hij wou hem een lange spurt opdringen, maar gaat dan toch langs die binnenbocht. En Evenepoel is dan toch wel een beetje verrast door die binnenbocht. En Ciccone neemt afstand. Ciccone neemt afstand. Kan Evenepoel hem nog remonteren? Kan hij daar nog langskomen? Het is Ciccone die gaat winnen, denk ik.

0: fijne maandagochtend voor jou. Welkom bij De Tijdloze, moest je nu pas intunen.
1: De Tijdloze. Golden Years.
0: Deze week duiken we met De Tijdloze weer een Golden Year in. We draaien aan het rad om te weten het welk.
2: 1995.
0: 1995, het jaar dat bepalend was voor hoe we vandaag leven. Windows 95 verschijnt dan. Het internet begint bij het grote publiek door te breken. En het is ook het jaar waarin Toy Story verschijnt. De allereerste volledig computergeanimeerde langspeelfilm. Woody en Buzz Lightyear zijn dus ondertussen ook al meer dan 30 jaar oud. Ook in 1995 brengt Björk haar tweede soloalbum Post uit. Het is een behoorlijk straffe plaat, hè, met It's Oh So Quiet erop, Hyper Ballad, Isabel en deze Army of Me. En dat nummer is eigenlijk één grote schop onder de kont van haar broer. Die zat volgens Björk een beetje vast in zijn leven en zij vond dat hij moest stoppen met klagen en zelf iets moest doen. Vandaar die nogal dreigende boodschap: als je nog één keer klaagt, krijg je een heel leger van mij over je heen. Björk, subtiel als altijd. Dit is Army of Me.
2: De Tijdloze.
1: Golden Years.
2: 1995.

0: Wat een vet nummer toch. Army of Me van Björk uit ons Golden Year 1995. Van dat album Post, dat heb ik grijs gedraaid als 15-jarige. Zometeen CCR.
1: TJ Bank maakt dagelijks bankieren niet moeilijker dan het al is. Gratis rekeningen, 100% online en per transactie krijgt u 5 cent. TJ Bank, dat is evident. Open een rekening, stort 50 euro en krijg 100 euro. Info en voorwaarden op tjbank.be.
2: De tijdloze.
3: De tijdloze. De tijdloze staat op.

Bad Moon Rising van Creedence Clearwater Revival. Bruce Springsteen die Prince covert in Minneapolis, nota bene. Tijdens de start van zijn Amerikaanse tour in maart van dit jaar haalt hij Purple Rain boven als eerbetoon aan Prince, de grote muzikale held van die stad natuurlijk. En hij heeft Tom Morello bij zich, nog zo'n gitaarhero. Bruce Springsteen en Tom Morello dus met Purple Rain.

deze van R.E.M. is dus voor jullie allemaal, hè, lieve luisteraars. Voor The One I Love. Vanavond staat Jill Scott in de Bozaar. Een van de grootste stemmen van de neo-soul. Haar debuutplaat uit 2000 wordt vaak genoemd als een van de beste soul-albums van haar tijd. Sindsdien won ze al meer dan 3 Grammys. Acteert ze, schrijft ze ook poëzie. Heel straffe madame. Vanavond is ze voor het eerst in 10 jaar. Nog eens live in België, in de Bozaar dus. Jill Scott is dit met Golden.

0: gaat super fijn worden. Zometeen gaan we spelen. Ja, je weet wat we gaan doen. We gaan jouw kennis testen van het Golden Year 1995. Stuur nu via de tijdloos op VRT Max goud plus jouw telefoonnummer. Goud plus jouw telefoonnummer. Wat kan je winnen? Een tijdloze kanonboek. Eerst Supergrass.
1: Ik ben het beu!
2: Oei.
1: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
2: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
1: Ja, en hoe verder liever?
2: Ver genoeg, maar niet te ver.
1: Ah ja, voor de kinderen.
2: Weet je wat? Jij kunt naar Imo.
3: Dat is Imo!
4: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
5: Net zoals de nieuwe elektrische C-klasse. Kom langs of boek een testrit op mercedesbenz.be.
6: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
7: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren echt niet moeilijk is. Zelfs kiekjes kunnen dat, maar die moeten dat niet, want het zijn kiekjes. Om te onthouden wat in de PMD-zak mag, is er een slimme kip.
8: Ja, excuseer. Een slimme tip dus. Is het een verpakking?
9: Van plastic, metaal of drankkarton?
8: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
10: Een verstopping in het toilet is snel gebeurd.
11: Oh, was dat?
10: Gelukkig zijn we voor u. Ook als uw toilet verandert in een turbojet.
11: Ik was nog niet klaar!
10: Etias. Nu min 20% op de Etias woningverzekering. Aanbod geldig tot en met 17 december 2026 voor het eerste contractjaar. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche en voorwaarden van de brandverzekering op etias.be.
12: Het is uw linkeroor hier, hè.
13: En uw rechteroor.
12: Wij denken dat jij een klein beetje ziek bent, eigenlijk.
13: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
12: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet je geen zorgen maken.
13: Ga gewoon naar Hans Anders. Daar hebben ze hoortoestellen.
12: Voilà, ze. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
13: En als je nu twee hoortoestellen koopt, krijg jij twee te zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
12: Ja, ja, het kan anders.
14: De tijdloze.
15: De tijdloze staat op.

0: Night van Supergrass uit dat Golden Year 1995.
1: De tijdloze
2: Golden Years.
3: Goud of fout?
0: Ja, we gaan spelen, hè. Goedemorgen, beste Anne. Met jou gaan we spelen.
4: Goedemorgen, Sophie.
0: Hey, hoe gaat het?
4: Goed, fijn weekend achter de rug, dus.
0: Ah, dat is altijd goed om te horen.
4: Zonnig weekend.
0: Heerlijk, ja. En er komt nog een paar dagen zon aan, hè? Dus zeker buiten gaan. Zeg maar, Anne, heb jij iets met het jaar 1995?
4: Ja, tot de jaren 90 toch wel, ja. Ik ben geboren in de jaren 70, dus ja, 95 hoort nog wel bij mijn favoriete muziek, toch.
0: Ja, dan was jij ook volop een tiener, zoiets, hè?
4: Ja, klopt, ja.
0: Ja, dat zijn dingen, dat zijn jaren die u bijblijven, hè? Oké, okay,
4: ja,
0: beste Anne,
4: enorm.
0: Je weet hoe het gaat, hè? Je hoort zo meteen een montage van drie nummers. Eén daarvan komt er slechts uit het Golden Year 1995 en is dus goud. Als jij na de montage het juiste nummer raadt, dan win jij dat prachtige tijdloze kanonboek. Dat zal fijn zijn, hè?
4: Hopelijk.
0: Oké, okay, beste Anne, ben je er klaar voor?
4: Ja.
0: Oké. Okay.
4: Ik ben er klaar voor.
0: Goed luisteren.
1: De tijdloze
2: Golden Years.
3: Goud of fout?

0: Je hoorde The Real Slim Shady van Eminem. Je hoorde There's No Other Way van Blur. Je hoorde A Girl Like You van Edwin Collins. Beste Anne. Welk nummer is uit ons Golden Year 1995?
1: Ik ga voor A Girl Like You.
2: Goud!
0: Ja! A Girl Like You van Edwin Collins. Dat is helemaal juist. Je hebt niet lang moeten twijfelen, hè, beste Anne?
1: Nee. Want die anderen waren van later, hè?
0: Klopt helemaal. Eminem was 2000, Blur was vroeger. Blur was 1991. Maar jij had het helemaal juist. A Girl Like You van Edwin Collins uit dat Golden Year 1995. Goud voor onze fantastische Anne op deze maandagochtend. Dat wordt een
1: mooie begin van de week.
0: Goed, hè? Dat wordt een gouden week voor jou. Geniet er nog keihard van deze maandag en van de rest van de week. Dat boek, dat tijdloze kanonboek, komt jouw richting uit. En dan ga ik nu dat nummer spelen, hè? Het Golden Year. Is het goed?
1: Ja. Oké.
0: Dag beste Anne. Bye.
3: De tijdloze
4: Golden Years
3: 1995.

luisteraar Andy had het helemaal juist. Dit nummer kwam uit ons Golden Year 1995. Girl Like You van Edwyn Collins. Luister morgen naar De Tijdloze staat op en speel dan gerust zelf mee. Dan maak jij misschien ook kans op dat fantastische Tijdloze kanonboek. Zeker de moeite. Ja, en de voetbalfans die weten dat natuurlijk. Hè. Vanavond is er die wedstrijd Frankrijk-België in Interland. De Rode Duivels spelen in Parijs. We verliezen daar altijd van Frankrijk. Vorige week nog nipt. Dit nummer dus als extra motivatie. Ça plane pour moi van Plastic Bertrand. Go, go, go.

is verdriet. Dancing on my own van Robin. Heel fijn om deze week nog eens met jullie te kunnen opstaan. En hier een extra motivatie van mij naar jullie toe om deze maandag en de hele week te kunnen doorstaan. Yes, yes, you can do it. Go, go, go, go, go. Van de Chemical Brothers. Graag tot morgen.

De legende van Deep Purple leeft verder. Op vrijdag 23 oktober in de Lotto Arena in Antwerpen.

0: met de tijdloze.
1: Kop
2: of munt, zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design, vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
3: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen
2: is wie er mag rijden. Yes, munt.
3: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
4: Van zaterdag 3 tot maandag 5 oktober krijg je bij Brico Brico City
5: en Brico Planet
4: bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart
5: 20% korting op alles.
4: En zelfs 25% voor B-plus leden.
5: Want zelfgemaakt
4: is slim bespaard.
5: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
6: En er trekt een actieve onweerszone over het land met...
7: Ah, schat, kijk eens naar de lucht. Oh, ja. Amai, dat is volledig grijs.
8: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
7: Ja.
8: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
7: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
8: Oef, dat is een pak van mijn hart.
7: Ja, ja, oh. Ja, schat.
9: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
10: De tijdloze.
0: Het is 9 uur. Goedemorgen.
11: Er was een kettingbotsing op de E19. Vanmorgen botsten daar 9 voertuigen op elkaar, net voor Kontig in de richting van Antwerpen. Niemand raakte gewond, maar er staat wel een heel lange file. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeval daar kon gebeuren, maar er hing op het moment wel veel mist in de regio. Om van Brussel naar Antwerpen te rijden is het op dit moment beter om de A12 te nemen en dus niet de E19. Aan een woning in Lokeren in Oost-Vlaanderen was er afgelopen nacht een explosie. Er was ook veel rook en de brandweer kreeg verschillende oproepen binnen. Er vielen geen gewonden, maar de woning is wel beschadigd. Vertelt het parket.
12: Deze nacht in Lokeren is er een explosie geweest aan een woning waarbij de voordeur van de woning uit de hengsels geblazen is. Wij hebben dan eerst gevraagd om dovo ter plaatse te laten komen om te kijken of de plaats veilig is. Ze zijn nu nog aan het wachten op hun bevindingen. Nu momenteel hebben we dus nog niet veel informatie. We gaan ook moeten onderzoeken wat het motief is.
11: Het Belgische gevechtsschip Leopold I kan niet op Europese missie vertrekken omdat het defect is. Normaal moest het midden oktober naar de Rode Zee en de kust van Jemen varen voor een beveiligingsopdracht. Maar het schip raakt dus niet op tijd klaar. Het fregat Leopold I is intussen 35 jaar oud en had deze zomer ook al grote problemen. In Brazilië is een tweede stemronde nodig om een nieuwe president aan te duiden. De radicaal-rechtse kandidaat Flavio Bolsonaro, de zoon van de vroegere president Bolsonaro, won de eerste ronde wel met 47% van de stemmen. De huidige centrum-linkse president Lula da Silva bleef op een goede 45% steken, terwijl voorspeld was dat hij wel die eerste ronde zou winnen. Maar hij geeft niet op, dat zegt VRT Nieuwsjournalist Matthias Tuijls in Brazilië.
13: Wel, wij zaten zelf in het kamp Lula in een hotel hier in de buurt in São Paulo. En Lula zelf, die klonk opvallend strijdbaar. Hij zei ook wel, ja, het is een lesje in democratie, maar je moet weten dat er 20 miljoen Brazilianen niet zijn gaan stemmen. En Lula klinkt enorm strijdbaar om dat potentieel volop aan te boren, om daarop in te zetten, en hij wil er helemaal voor gaan.
11: De beslissende tweede ronde van de verkiezingen in Brazilië is over 3 weken. Deze ochtend hangt er hier en daar dus nog wel wat nevel of mist. Daarna wordt het wel overal vrij zonnig, bij zo'n 22 graden. Ook morgen nog eerst mistig, daarna zacht met zonnige periode en 22 graden dan.
10: De tijdloze.
0: Wil jij altijd als eerste op de hoogte zijn?

0: Goedemorgen.
1: Gaan ze met twee toch?
2: Oh,
1: even. Valpartij van Remco Evenepoel.
2: En ik met z'n drieën nu.
1: Ja. Het hoeft niet verloren te zijn, hè?
2: Nee, wij zijn.
1: Evenepoel gaat aan. Evenepoel gaat aanvallen. Na de val, met de aanval vlak na de bevoorrading. En dan moet Ciccone reageren. Die had het wel gezien. Ciccone gaat recht op de trappersloper en probeert hem te verrassen. Ja. Maar het is een schijnmanoeuvre. Het is een schijnbeweging van Ciccone. Hij wou hem een lange spurt opbrengen, maar gaat dan toch langs die binnenbocht. En Evenepoel is dan toch wel een beetje verrast door die binnenbocht. En Ciccone neemt afstand, Ciccone neemt afstand. Kan Evenepoel hem nog remonteren? Kan hij daar nog langskomen? Het is Ciccone die gaat winnen, denk ik. Evenepoel komt er niet meer langs. En Ciccone gaat Europees kampioen worden. Ciccone wordt Europees kampioen. Of is daar nog een streepje bij Evenepoel? Kan hij er nog langs? Jumpt hij nog? Is het Evenepoel op Ciccone? Ik weet het niet, maar ik denk dat Evenepoel is. Remco Evenepoel is Europees kampioen, dames en heren. Remco Evenepoel is Europees kampioen. Dat wordt ons nu meegegeven. De

0: bij Aldi 5 kilo frietaardappelen kopen, 5 kilo gratis. Dat zijn veel frietjes voor bij de stek aan de knaldieprijs van maar €7,99. Aldi, altijd slim.
1: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
2: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. En ontdek onze exclusieve voordelen op mercedesbenz.be.
3: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit. Maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda. De bank van ondernemers en vrije beroepen.
4: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
5: Ook in mij?
4: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
6: Achter jou staat Xerius.
7: Het is sale bij Transavia. Dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Sevilla of Alicante vanaf €48, Marrakesh vanaf €58. Of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
8: Schat, ik zie je graag.
9: Ja, maar...
8: Maar nee, geen maar.
9: Oh.
8: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen?
10: De tijdloze.
11: Golden Year.

0: inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan? Met Sunweb. Medi-market. Crazy Days bij Medi-market. 1 plus 1 acties en tot 60% korting in de winkel en op onze website.
1: Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
2: Minder en meer. Bij Keytrade Bank maken we bankieren niet onnodig ingewikkeld. Open een rekening, stort €50 en krijg €100. Keytrade Bank, dat is evident. Info en voorwaarden op keytradebank.be.
3: Proximus presenteert.
4: Zeg Arthur, kom eens. Camera 4.
5: Ja.
4: De zaal van de juwelen. Hè? Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
5: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
4: Nee, dat is louche.
3: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
6: Renault. Oktober is de maand van de bedrijfsvoertuigen bij Renault. Ontdek onze modellen, speciaal uitgerust om je dagelijkse werk te vergemakkelijken. Kangoo Van met zijn unieke modulariteit. Traffic Van met zijn mobiele kantoor. En Master met zijn 40 ombouwmogelijkheden. Geniet van een uitzonderlijke korting op het full onderhoudscontract, inclusief bijstand en garantieverlenging. Profiteer bovendien van speciale condities ook op alle stokvoertuigen. Aanbod voor professionals. Voorwaarden op Renault.be. Renault.
7: Niet kapot te krijgen, lekker als we in Willebroek zou zeggen.

0: De Tijdloze live.
1: Op zaterdag 29 mei in de AFAS Dome in Antwerpen. Beleef alle hits nog één keer live. Wake up, Maggie. Tickets en info via livenation.be. Samen met de Tijdloze.
2: Sleep Life. Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
4: klinken op het wijnfestival.
3: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2 plus 1 gratis.
4: Oh, dan de thee. En de thee?
3: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
4: En de thee?
3: Alcoholmisbruik schaadt gezondheid.
5: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD sorteren belangrijk is. Er hangt nog slagroom aan uw kip. Lip? Ja, wacht, aan mijn lip. Oei, sorry. Speelgoedkippen mogen niet in de PMD-zak, maar lege bussen slagroom wel. Om te onthouden wat er nog allemaal in de PMD-zak mag, is er een liedje. Is het een verpakking?
6: Van plastic, metaal of drankkarton?
5: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
7: Wel, je hebt geen gaatjes.
8: Waar?
7: Nee, geen maar.
8: Alsof.
7: Wat blieft?
9: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En overal bereik. Scarlett, waarom meer betalen? Je vastrijden in een smal straatje is snel gebeurd.
10: Dag gelukkig.
9: Gelukkig zijn we voor u. Ook als de winner is, maar de weg niet.
10: Ja, dat lukt niet.
9: Eetjas. Nu min 20% op de Eetjas autoverzekering. Aanbod geldig tot en met 17 december 2026 voor het eerste contractjaar. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche en voorwaarden van de motorrijtuigenverzekering op eetjas.be.
11: De Tijdloze.
1: Het is 10 uur. Goedemorgen.
12: Er was een explosie in Lokeren. Vannacht was er aan een woning in Lokeren in Oost-Vlaanderen een ontploffing. Er was veel rook en ook de brandweer kreeg verschillende oproepen binnen. Er vielen geen gewonden, maar de woning is wel zwaar beschadigd, vertelt het parket.
13: Deze nacht in Lokeren is er een explosie geweest aan een woning waarbij de voordeur van de woning uit de hengsels geblazen is. Wij hebben dan eerst gevraagd om doorboot ter plaatse te laten komen om te kijken of de plaats veilig is. Ze zijn nu nog aan het wachten op hun bevindingen. Nu momenteel hebben we dus nog niet veel informatie. We gaan ook moeten onderzoeken wat het motief is.
12: Een kabinetsmedewerker van Vlaams minister Ben Weitz heeft een vals opiniestuk verspreid. Dat heeft Knak ontdekt. De man bood zijn tekst aan verschillende krantenredacties. Hij deed zich daarin voor als een man van 29 die Mohammed heet, moslim is en recent slachtoffer werd van gaybashing. De man wilde naar eigen zeggen aantonen dat Vlaamse media aan conservatieve stemmen minder ruimte geven dan die van een homoseksuele moslim. Maar geen enkele redactie heeft het opgepikt. Minister Weitz zegt dat hij van niets wist en noemt het een dom initiatief. Hij is voorlopig wel niet van plan om de man te ontslaan. Er was een kettingbotsing vanmorgen op de E19. Daar botsten 9 voertuigen op elkaar net voor Kontig in de richting van Antwerpen. Niemand raakte daarbij gewond, maar het is nog altijd niet duidelijk hoe het ongeval kon gebeuren. Maar er hing op het moment van de botsing wel veel mist in de regio. En in Spanje komen er vervroegde parlementsverkiezingen op 29 november. Dat heeft de Spaanse premier Sanchez aangekondigd. In Spanje is er al een tijdje groot protest door de woningcrisis in het land. Er zijn te weinig huizen, waardoor de prijzen ook snel stijgen. De Spaanse regering had maatregelen aangekondigd om daar iets aan te doen, maar het parlement heeft daar vorige week vrijdag geen go voor gegeven, omdat de minderheidsregering geen steun kreeg van de oppositie. Ook verschillende schandalen maken het nog moeilijk voor Sanchez om nog dingen te regelen. Het wordt stilaan overal wat zonniger vandaag en dat bij 22 graden. Ook morgen start eerst nog mistig, daarna komt de zon erdoor en halen we opnieuw 22 graden.
11: De Tijdloze.
1: Wil jij altijd als eerste op de hoogte zijn over alles van De Tijdloze en kans maken op prachtige prijzen? Ga dan nu naar VRT Max en volg De Tijdloze.
14: Ik ben blij dat jij in mijn team zit.

0: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
1: Voilà, onze nieuwe auto is verzekerd.
0: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
2: Oh nee, dat is tegen een auto van Paulien. Wat nu?
1: Bel erop onze makelaar.
0: Krijg nu de eerste 2 maanden van je autoverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 1 november voor elke nieuwe verzekering Comfort Auto van AXA Belgium of vervanging van voertuig in een bestaande verzekering. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, de beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
3: Proximus presenteert.
4: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
5: Ja.
4: De zaal van de juwelen, hè? Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
5: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
4: Ja, dat is louche.
3: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
6: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met 50% korting op Belgische conferenceperen en Jonagoldappelen, win je thuis.
7: Peren.
6: En met het geld dat je uitspaart, kun je een weekendje weg.
7: Kom, we peren hem.
6: Winnaars winkelen bij Lidl, dat kan tellen.
8: Het zijn Pro Days van Peugeot. Met topaanbiedingen op bedrijfsvoertuigen. Zoals voor de wagens op voorraad, een automatische versnelling voor de prijs van de manuele. En 8 jaar speciale Peugeot Care garantie op alle modellen. Enkel voor professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot.
9: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be. It's a Sunweb holiday. Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.
10: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van €100 en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.
11: Met Cash wordt alles extra. Maak van je wandeling in het bos...
12: Oh, een eekhoorn.
11: Een safari in de jungle.
12: Oh, een eekhoorn. Op een neushoorn.
11: Of maak van je koffiezet...
12: Voilà, uw koffie.
11: Een professionele espresso-machine.
12: Voilà, uw triple latte macchiata stracciatella met caramel frappissimo al pistacchio met crema di coco en spruzzino di cioccolato.
13: Make it extra.
11: Cash, het krasspel van de Nationale Loterij waarmee je flink wat cash kan winnen. Speel nu online of in je winkel.
14: De tijdloze. Dit komt uit de jaren 80.

0: De tijdloze. Golden Years.
1: 1995. Deze week duiken we op de tijdloze in het Golden Year 1995. En dat is ook het jaar waarin Michael Jackson vindt dat een gewone albumrelease misschien net iets te bescheiden is. History wordt een dubbel cd. Eén schijf vol grote hits en één met nieuw werk. Waaronder Earth Song en You Are Not Alone. En voor de promotie? Een gigantisch standbeeld van Michael Jackson dat over de Thames in Londen vaart, onder Tower Bridge door. Subtiel was het niet, maar iedereen had het er wel over.
2: De tijdloze
0: Golden Years
2: 1995.

0: Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten.
1: Jij toch niet?
2: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
1: Even bollen met Select.
3: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
4: Ah, relaxed.
3: Nee, extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
5: Van zaterdag 3 tot maandag 5 oktober krijg je bij Brico, Brico City
6: en Brico Planet
5: bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart
6: 20% korting op alles.
5: En zelfs 25% voor B-plus leden.
6: Want zelfgemaakt
5: is slim bespaard.
6: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
7: Nog tot 15 oktober zijn het voordeelweken bij Lapeyre met kortingen tot wel €750 op hoortoestellen. Lapeyre, wij maken alle oren blij. Deze week maak je enkel in België, naast de Euromillions jackpot, kans op €1000.
8: €1000, ja, dan heb je de chance weg.
7: Want deze week is het de week van de chansaars, waar 1000 spelers gegarandeerd €1000 winnen.
8: Chance, want het is alleen maar in België gegarandeerd.
7: Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
8: Nee, maar dan heb je echt geluk, hè.
9: En er trekt een actieve onweerszone over het land met...
10: Ah, schat, kijk eens naar de lucht. Amai, dat is volledig grijs.
11: Och, en onze auto staat op de oprit. Oei, dat staat hier vol bomen.
10: Ja.
11: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
10: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
11: Oef, dat is een pak van mijn hart.
10: Ja, ja, ja, schat.
12: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kated. KBC beweegt met je mee.
13: Ramen, deuren, verandas?
14: Leenaars Aluminium.
15: Dek jouw extra voordelen op maat tijdens onze actiedagen tot 31 oktober. Vind je vakman op Leenaars.be.
16: Hey, it's Andrew.
17: Hey, it's Ben
16: from MGMT. You are listening to
18: De Tijdloze.

0: beursacties bij Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom langs in een van onze 16 toonzalen.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
2: Laatste kans om de verjaardag van Xina te vieren. Tot 6 elektrotoestellen cadeau.
3: Xina.
2: Info in je winkel of op xina.be.
4: Medi-market. Bij Medi-market is jouw gezondheid goud waard, zonder dat ze je een fortuin kost.
5: Het zijn nu de crazy days bij Medi-market. Profiteer van 1+1 acties en tot 60% korting in de winkel en op medi-market.be.
4: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
6: Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn...
5: De tijdloze live. 1+1 acties en tot 60% korting in de winkel en op medi-market.be.
4: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
6: Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt...

0: De Tijdloze live.
1: Niet stoppen met zingen.
2: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
3: Wij zijn tevreden over uw werk.
2: Maar?
3: Nee, geen maar.
2: Echt? Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen?
4: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
5: klinken op het wijnfestival.
4: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2 plus 1 gratis.
5: Oh, dan de thee. En de thee?
4: Besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Nee, met het leven.
5: En de thee?
4: Alcoholmisbruik schaadt gezondheid.
3: Kop
6: of munt. Zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design. Vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
7: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen
6: is wie er mag rijden. Yes, munt.
7: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
8: KeyTrade Bank maakt dagelijks bankieren niet moeilijker dan het al is. Gratis rekeningen, 100% online en per transactie krijgt u 5 cent. KeyTrade Bank, dat is evident. Open een rekening, stort €50 en krijg €100. Info en voorwaarden op keytradebank.be.
9: De Tijdloze.
10: Het is 11 uur. Goedemorgen.
11: Een man vluchtte weg na een ongeval. Bij een dodelijk ongeval gisteravond in Balen in de Antwerpse Kempen is de bestuurder eerst doorgereden. De man van 47 reed met zijn bestelwagen daar een voetganger aan. Het slachtoffer is een man van 28. Een andere voetganger die bij hem was, werd niet geraakt. De bestuurder vluchtte wel nog, maar de politie kon hem kort daarna vinden. Hij had te veel gedronken. Een kabinetsmedewerker van Vlaams minister Ben Weitz heeft een vals opiniestuk verspreid. Dat heeft KNAK ontdekt. De man bood zijn tekst aan verschillende krantenredacties. Hij deed zich daarin voor als een man van 29 die Mohammed heet, moslim is en recent slachtoffer werd van gaybashing. De man wilde naar eigen zeggen aantonen dat Vlaamse media aan conservatieve stemmen minder ruimte geven dan die van homoseksuele moslims. Maar geen enkele nieuwsredactie heeft het opgepikt. Minister Weitz zegt dat hij van niets wist en noemt het een dom initiatief. En hij is voorlopig niet van plan om de man te ontslaan. Ook vanmorgen hebben leerlingen van verschillende middelbare scholen in Luik geprotesteerd tegen besparingen in het Franstalig onderwijs. Op wat vuurwerk en enkele eieren na verliep het protest rustig. Op de meeste plaatsen gaan de lessen ook gewoon door. Volgens de brandweer zijn er op sommige plaatsen wel enkele steps in brand gestoken. En in Frankrijk is er ook vanmorgen brand aangestoken aan de ingang van de middelbare school in Parijs. Er zijn geen gewonden en alle leerlingen konden op tijd ook in veiligheid gebracht worden. Vandaag zijn daar opnieuw 400 tot 500 scholen in Frankrijk gesloten. Sinds een paar weken zijn ze daar ook aan het protesteren tegen de slechte omstandigheden in het onderwijs. Ook universiteitsstudenten hebben zich vorige week bij het protest aangesloten. Vandaag vrij zonnig en zacht tot 22 graden. Morgen begint eerst mistig. Daarna krijgen we zacht en zonnige periode bij opnieuw zo'n 22 graden.
9: De Tijdloze.
12: Wil jij altijd als eerste op de hoogte zijn over alles van De Tijdloze en kans maken op prachtige prijzen? Ga dan nu naar VRT Max en volg De Tijdloze.
13: Ik ben blij dat jij in mijn team zit.

0: de tijd. De tijdloze.
1: Nog 400 meter. Ciccone gaat recht op de trap lopen en probeert hem te verrassen. Maar het is een schijnmanoeuvre. Het is een schijnbeweging van Ciccone. Hij wou hem een lange spurt opdringen, maar gaat dan toch langs die binnenbocht. En Evenepoel is dan toch wel een beetje verrast door die binnenbocht. En Ciccone neemt afstand. Ciccone neemt afstand. Kan Evenepoel hem nog remonteren? Kan hij daar nog langskomen? Het is Ciccone.

0: Fridici, dat betekent bij Cipari XL jouw beautyfavorieten altijd opvallend laag geprijsd. Shop nu alle Fridici deals op cipariexcel.be of bij je Cipari XL. Cipari XL. Love to see you
1: shine. Update jezelf op het FTI Festival. Check hoe we morgen alle records breken. Laat AI je training in goede banen leiden. Sporter, supporter of gewoon curieus? Ontdek meer dan 100 innovaties met topatleten en coaches. Sportsnext, 31 oktober en 1 november, Mechelen. Programma en tickets op ftifestival.be.
2: Ik ben het beu!
3: Oei.
2: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
3: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
2: Ja, en hoe verder liever?
3: Ver genoeg, maar niet te ver.
2: Ah ja, voor de kinderen.
3: Weet je wat? Jij kunt. Ja, Imo.
4: Simo!
5: Proximus presenteert.
6: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
7: Ja.
6: De zaal van de juwelen, hè? Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
7: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
6: Nee, dat is louche.
5: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
8: Oktober is de maand van de bedrijfsvoertuigen bij Renault. Ontdek onze modellen, speciaal uitgerust om je dagelijkse werk te vergemakkelijken. Kangoo Van met zijn unieke modulariteit. Traffic Van met zijn mobiele kantoor. En Master met zijn 40 ombouwmogelijkheden. Geniet van een uitzonderlijke korting op het full onderhoudscontract, inclusief bijstand en garantieverlenging. Profiteer bovendien van speciale condities ook op alle stokvoertuigen. Aanbod voor professionals. Voorwaarden op Renault.be. Renault.
9: En er trekt een actieve onweerszone over het land met...
10: Oh, schat, kijk eens naar de lucht. Amai, dat is volledig grijs.
11: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
10: Ja.
11: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
10: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
11: Oef, dat is een pak van mijn hart.
10: Ja, ja, oh. Ja, schat.
5: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kated. KBC beweegt met je mee.
12: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas cadeau. Snel, je hebt nog maar 4 dagen. Join the Feel Good Club.
13: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse Belgische kippenchipolata. Dat is 2 kilo voor de knaldiprijs van maar €9,58. Aldi, altijd slim.
14: De tijdloze. Dit komt uit de jaren 90.

0: instappen in Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
1: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij erkend concessiehouder of op mercedes-benz.be.
2: Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes? Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt? Doen we wel. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: De tijdloze.
5: Niet kapot te krijgen, gelijk dat mijn woorden hem zo zijn.
6: Ontdekt lieben, glazen globen.

0: De Tijdloze live.
1: Gezondheid.
2: De ramen, deuren en veranda's van Reinaars Aluminium bieden levenslang woonplezier.
3: En tijdens onze actiedagen geniet je van extra voordelen op maat.
2: Ga voor 31 oktober langs bij je vakman.
3: Want hij staat voor je klaar met persoonlijk advies en Belgisch vakmanschap.
2: Ramen, deuren, veranda's?
4: Reinaars Aluminium.
3: Vind je vakman op reinaars.be.
5: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met 50% korting op Belgische conference peren en Jonagoldappelen, win je thuis.
6: Peren.
5: En met het geld dat je uitspaart, kun je een weekendje weg.
6: Kom, we peren hem.
5: Winnaarswinkelen bij Lidl, dat kan tellen.
7: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit. Maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
1: De Tijdloze.
8: Het is 12 uur. Goedemiddag.
9: Het scholierenprotest verloopt opnieuw onrustig. Honderden leerlingen in Luik protesteren op dit moment tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. De politie heeft daar het waterkanon in gezet in het centrum van de stad. En enkele middelbare scholen zijn ook geblokkeerd. Maar de lessen die gaan er voorlopig wel nog door. Er worden voetzoekers ook afgestoken en eieren gegooid. En in de buurt van Luik staan er ook een paar steps in brand. Het protest kwam overgewaaid uit Frankrijk, waar vandaag ook meer dan 400 scholen dicht zijn. Daar is het ernstige incident vooral in Parijs geweest, waar de ingang van een school ook in brand is gestoken. Bij krantenverdeler PPP in Wommelgem in Antwerpen zijn dit weekend 50 mensen betrapt die in het zwart aan het werk waren. 30 van hen hadden ook geen geldige papieren om in ons land te zijn. Zaterdagochtend viel de sociale inspectie binnen bij het distributiecentrum van PPP in een dossier dat al wel liep. Dat zegt het Antwerpse parket dat sociale fraude onderzoekt.
10: De sociale inspectie heeft dan op vraag van het arbeidsauditoraat een controle gedaan in de loods. En volgens de eerste vaststellingen gaat het dan over zwartwerk en mensen zonder legaal verblijf die daar aan het werk waren. Het onderzoek verloopt nu verder naar PPP en de onderaannemers om te zien wie er verantwoordelijk is voor die inbreuken.
9: Ja, de loods van PPP is verzegeld. Daardoor kregen verschillende mensen in de provincie Antwerpen zaterdag geen krant. En nog in de Antwerpse Kempen in Balen bij een dodelijk ongeval is gisteravond een bestuurder eerst doorgereden. De man van 47 reed met zijn bestelwagen een voetganger aan. Het slachtoffer is een man van 28. Een andere voetganger die bij hem was, werd niet geraakt. De bestuurder vluchtte dus eerst nog, maar de politie kon hem kort daarna vinden. Hij had te veel gedronken.
11: The Nobel Assembly at Karolinska Institutet has today decided to award the 2026 Nobel Prize in Physiology or Medicine jointly to Karl Deisseroth, Peter Hegemann en Georg Nagel.
9: De Nobelprijs voor de geneeskunde gaat dit jaar naar een Amerikaan en twee Duitsers. Ze ontwikkelden een techniek waarmee ze zenuwcellen in ons brein kunnen aan- en uitzetten met licht als een soort schakelaar. Met die techniek zou men bij sommige oogziektes mensen die blind zijn weer een beetje kunnen laten zien. Maar het helpt ook om bepaalde ziektes beter te begrijpen, zoals depressie, verslaving en dementie. Deze namiddag is het zonnig met hier en daar wat hoge wolken en ook wel vrij zacht bij zo'n 22 graden. Vannacht en morgenochtend is er opnieuw wel mist, dus daarvoor opletten. Daarna krijgen we opnieuw de zon te zien bij zo'n 21 graden.
1: De Tijdloze.
2: Wil jij altijd als eerste op de hoogte zijn over alles van De Tijdloze en kans maken op prachtige prijzen? Ga dan nu naar VRT Max en volg De Tijdloze.
12: Ik ben blij dat jij in mijn team zit.

0: laatste kans om de verjaardag van Xina te vieren. Tot 6 elektrotoestellen cadeau.
1: Xina.
0: Info in je winkel of op xina.be.
2: Nu beursacties bij Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom langs in een van onze 16 toonzalen.
3: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
4: Deze week maak je enkel in België, naast de Euromillions jackpot, kans op 1000 euro.
5: 1000 euro? Ja, dan heb je de chance weg.
4: Want deze week is het de week van de chansaars, waar 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen.
5: Chance, want het is alleen maar in België gegarandeerd.
4: Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
5: Nee, maar dan heb je echt geluk, hè.
6: Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg 111 euro kbo-inschrijving terug. Voorwaarden op xerius.be.
7: Achter jou staat Xerius.
8: De tijdloze.
9: Dit komt uit de jaren 60.

0: de tijdloze. Golden Years.
1: 1995. 1995 is deze week ons Golden Year op de tijdloze. En voor No Doubt is dat het jaar waarin alles begint te veranderen. Met Just a Girl krijgt de wereld voor het eerst echt kennis met Gwen Stefani en co. De song belandt op Tragic Kingdom, de plaat die No Doubt uiteindelijk naar de wereldtop katapulteert. Stefani schrijft vanuit haar eigen frustratie over hoe anders ze als jonge vrouw behandeld wordt dan haar broer. Altijd voorzichtig zijn, toestemming vragen, beschermd worden, daar schrijft ze over. En dat verpakt ze dan in zo'n heerlijk catchy nummer. Just a Girl wordt een van de songs die No Doubt definitief op de kaart zet.
2: De tijdloze
0: Golden Years.
2: 1995.

0: Gast, wat doet je nu? U zak chips gewoon laten wegvliegen.
1: Jij toch niet?
2: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
3: Het is sale bij Transavia. Dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Sevilla of Alicante vanaf €48. Marrakesh vanaf €58. Of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
4: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij?
5: Jan?
6: Ja?
5: Jan?
6: Ja?
5: Oeh, je hebt mij gehoord?
6: Ja, tuurlijk dat.
5: Oh ja, dat is waar. Je bent naar La Perre geweest voor oortoestellen.
6: Jij nog niet, hè?
5: Ik weet het.
4: Want nog tot 15 oktober zijn het voordeelweken met kortingen tot wel €750. La Perre. Wij maken alle oren blij.
7: Van zaterdag 3 tot maandag 5 oktober krijg je bij Brico Brico City
8: en Brico Planet
7: bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart
8: 20% korting op alles.
7: En zelfs 25% voor B+-leden.
8: Want zelfgemaakt
7: is slim bespaard.
8: Voorwaarden.

0: De Tijdloze live.
1: Minder en meer. Bij Keytrade Bank maken we bankieren niet onnodig ingewikkeld. Open een rekening, stort €50 en krijg €100. Keytrade Bank, dat is evident. Info en voorwaarden op keytradebank.be.
2: De Tijdloze.
3: Het is 1 uur. Goedemiddag.
4: Er zijn computerproblemen bij het spoor. Door een IT-storing bij spoorwegbeheerder Infrabel zijn er problemen met de reizigersinformatie in de NMBS-app en op de schermen in de stations. De informatie die daarop te zien is, klopt niet altijd. Voor de stiptheid en de veiligheid zijn er geen problemen en er is geen sprake van hacking, zegt Infrabel.
5: We zijn er volop mee bezig om dat IT-probleem op te lossen. Intussen vraagt NMBS bijvoorbeeld ook aan de reizigers om altijd goed te luisteren naar de aankondigingen in de stations.
4: Vanmorgen zijn in Luik opnieuw enkele honderden leerlingen samengekomen in de buurt van enkele scholen. Ze protesteerden tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Eind vorige week is dat protest al woelig verlopen. Wim Schepens is op dit moment in Luik.
6: We zijn hier op de Place Saint-Lambert, waar het vorige week gespannen heeft, maar op dit moment is het hier rustig. We vernemen van de politie dat er hier en daar in de stad wel groepjes scholieren rondtrekken, maar we zijn ze niet tegengekomen. De politie bevestigt wel dat er vanochtend enkele scholieren zijn opgepakt. Het gaat om 10 administratieve aanhoudingen. Maar ook de schooldirecteurs die we hebben kunnen spreken bevestigen dat het vandaag relatief rustig is. Ze houden wel hun hart vast voor morgen, want dan worden er in Frankrijk opnieuw grote scholierenprotesten verwacht. En dan zou de vlam ook hier in Luik wel eens weer in de pan kunnen slaan.
4: De Brusselse regering zal vooral besparen op de eigen administratie. Dat heeft Brussels minister-president Boris Delies gezegd in zijn beleidsverklaring, met daarin meer uitleg over het begrotingsakkoord. Brussel had vorig jaar een begrotingstekort van zo'n 1,5 miljard euro. Nu wordt dat gehalveerd tot zo'n €700 miljoen, om dan in 2029 naar een evenwicht te gaan. Er zal bespaard worden op personeels- en werkingskosten bij de overheid, zegt minister-president Delies.
7: Deze ambitie om terug te keren naar een evenwicht moet zich ook vertalen in onze manier van besturen.
4: Oppositiepartij N-VA noemt de begroting totaal onrealistisch. In de Zwarte Zee voor de kust van Roemenië zijn 13 bemanningsleden van een cargoschip vermist nadat het vermoedelijk is geraakt door een drone. De kapitein van het schip is gewond. Het schip was onderweg met graan vanuit Oekraïne richting Italië. Er is een brand aan boord en er is een grote reddingsoperatie aan de gang, geleid door Roemenië.
8: The Nobel Assembly at Karolinska Institutet has today decided to award the 2026 Nobel Prize in Physiology or Medicine jointly to Karl Deisseroth, Peter Hegemann en Georg Nagel.
4: De Nobelprijs voor Geneeskunde gaat dit jaar naar een Amerikaan en 2 Duitsers. Ze ontwikkelden een techniek waarmee ze zenuwcellen in ons brein kunnen aan- en uitzetten met licht als een soort schakelaar. Met die techniek zouden ze mensen die blind zijn door sommige oogziektes weer een beetje kunnen laten zien. Maar het helpt ook om bepaalde ziektes beter te begrijpen, zoals depressie, verslaving en dementie. Deze namiddag veel zon met hier en daar wat hoge wolken en tot zo'n 22 graden. Vannacht en morgenochtend is het opnieuw opletten voor mist. Daarna wisselend bewolkt en dan 21 graden.
2: De Tijdloze.
3: Wil jij altijd als eerste op de hoogte zijn over alles van De Tijdloze en kans maken op prachtige prijzen? Ga dan nu naar VRT Max en volg De Tijdloze.
9: Ik ben blij dat jij in mijn team zit.

0: eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life.
1: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
2: Ook in mij?
1: Yup. Start vandaag nog op Xerius.be.
0: Achter jou staat Xerius.
3: Het zijn Pro Days van Peugeot. Met topaanbiedingen op bedrijfsvoertuigen. Zoals voor de wagens op voorraad een automatische versnelling voor de prijs van de manuele. En 8 jaar speciale Peugeot Care garantie op alle modellen. Enkel voor professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot.
4: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren echt niet moeilijk is. Zelfs kiekjes kunnen dat, maar die moeten dat niet, want het zijn kiekjes. Om te onthouden wat in de PMD-zak mag, is er een slimme kip.
2: Ja, excuseer. Een slimme tip dus. Is het een verpakking?
5: Van plastic, metaal of drankkarton?
2: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
6: De tijdloze
7: Golden Year.

0: beursacties bij Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom langs in een van onze 16 toonzalen.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
2: Laatste kans om de verjaardag van Xina te vieren. Tot 6 elektrotoestellen cadeau.
3: Xina.
2: Info in je winkel of op xina.be.
4: Oh, zalig, hè?
5: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
4: Oh, oei. Met een enkel.
5: Schat, ça va?
4: Nee.
5: Wat kunt er nog op staan?
4: Zo'n beetje.
5: Oh, schatje, we zitten hier midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar Tiesbe zijn ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
4: Sst. Hé, hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je volledig overzicht.
5: Ah, dat is in orde dan.
6: De schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
7: Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
6: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
8: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans, alleen deze week bij Mediamarkt.
9: Nu bij Aldi, 5 kilo frietaardappelen kopen, 5 kilo gratis. Dat zijn veel frietjes voor bij de stek aan de knaldiprijs van maar 7,99 euro. Aldi, altijd slim.
10: Ramen, deuren, verandas.
11: Leenaars Aluminium.
12: Dek jouw extra voordelen op maat tijdens onze actiedagen tot 31 oktober. Vind je vakman op reinaars.be.
13: De tijdloze. Niet kapot te kraaien, gelijk dat we weer in Oerstum zeggen.

0: Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
1: Net zoals de nieuwe elektrische C-klasse. Kom langs of boek een testrit op mercedesbenz.be.
2: Met Cash wordt alles extra. Maak van je wandeling in het bos...
3: Oh, een eekhoorn.
2: Een safari in de jungle.
3: Oh, een eekhoorn. Op een neushoorn.
2: Of maak van je koffiezet...
3: Voilà, uw koffie.
2: Een professionele espresso-machine.
3: Voilà, uw triple latte macchiata stracciatella... met caramel frappissimo al pistachio... met crema di coco en spruzzino di cioccolato.
0: Make it extra.
1: Cash, het knalspel van de Nationale Loterij... waarmee je flink wat cash kan winnen. Speel nu online of in je winkel.
4: In het leven is het altijd en deadlines halen, en kids ophalen, en zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd en supersnel laden, en nu hier, en straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straf laadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
5: Ik ben het beu!
6: Oei.
5: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
6: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
5: Ja, en hoe verder liever?
6: Ver genoeg, maar niet te ver.
5: Ah ja, voor de kinderen.
6: Weet je wat? Jij kunt. Dag, Imo.
7: Dag, Simo.
8: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit. Maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie.
9: De tijdloze live.
6: Imo.
7: Dat is Imo.
8: Bank van Breda. Dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit. Maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwen.

0: De Tijdloze live. In Luik zijn 16 mensen opgepakt bij het leerlingenprotest. Vanochtend verzamelden honderden leerlingen in de buurt van enkele scholen in Luik. Ze protesteerden tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Het protest verliep eerst zonder problemen, tot een 200-tal jongeren voor onrust zorgden. Ze verspreidden zich over de stad en richtten vernielingen aan. De meeste winkels in het centrum van de stad bleven deze voormiddag gesloten. Morgen wordt er in Frankrijk opnieuw grote leerlingen- en studentenprotesten verwacht. En dat zou ook in Luik gevolgd kunnen worden. De Brusselse regering zal vooral besparen op de eigen administratie. Brussel had vorig jaar een begrotingstekort van zo'n 1,5 miljard euro. Nu wordt dat gehalveerd tot zo'n 700 miljoen euro, om dan in 2029 naar een evenwicht te gaan. Er zal bespaard worden op personeels- en werkingskosten bij de overheid, zei Brussels minister-president Boris Delies in zijn beleidsverklaring.
1: Deze ambitie om terug te keren naar een evenwicht moet zich ook vertalen in onze manier van besturen.
0: Oppositiepartij N-VA noemt het begrotingsakkoord totaal onrealistisch. De IT-problemen bij spoorwegbeheerder Infrabel zijn opgelost. Door de storing was de reizigersinformatie in de NMBS-app en op de schermen in de treinstations niet altijd correct, maar intussen is dat opnieuw in orde. Het ging niet om hacking, zegt Infrabel. Bij krantenverdeler PPP in Wommelgem in de provincie Antwerpen zijn dit weekend 50 mensen betrapt die illegaal aan het werk waren. 30 van hen hadden ook geen geldige papieren om in ons land te zijn. Zaterdagochtend viel de sociale inspectie binnen bij het verdeelcentrum van PPP in een onderzoek naar sociale fraude. De loods van PPP is verzegeld en daardoor kregen verschillende mensen in de provincie Antwerpen zaterdag geen krant. De Amerikaan Carl Dysrott en de Duitsers Peter Hegemann en Georg Nagel hebben de Nobelprijs voor geneeskunde gewonnen voor hun werk in de optogenetica. Dat is een biologische technologie waarmee ze zenuwcellen in de hersenen kunnen aan- of uitzetten met behulp van licht, vertelt neurofysioloog Wim van Duffel.
2: Dus men kan eigenlijk nabootsen wat die hersenen doen, maar door op een knopje te drukken. Om hersenwerking beter te begrijpen, dus te onderzoeken hoe dat de hersenen echt werken. En deze techniek heeft daar enorm toe bijgedragen in de laatste 2 decennia.
0: Het zou ook helpen om onder meer depressie, verslaving en dementie beter te begrijpen. Deze namiddag veel zon met hier en daar wat hoge wolken en tot zo'n 22 graden. Vannacht en morgenochtend is het opnieuw opletten voor mist. Daarna wisselend bewolkt en dan 21 graden.
3: De Tijdloze.
4: Wil jij altijd als eerste op de hoogte zijn over alles van De Tijdloze en kans maken op prachtige prijzen? Ga dan nu naar VRT Max en volg De Tijdloze.
5: Ik ben blij dat jij in mijn team zit.

0: inclusief. Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket. Medi-Market. Crazy Days bij Medi-Market. 1 plus 1 acties en tot 60% korting in de winkel en op onze website.
1: Medi-Market. Alles begint met jouw gezondheid.
0: Je vastrijden in een smal straatje is snel gebeurd.
2: Dat gaat lukken.
0: Gelukkig zijn we voor u. Ook als de wil er is, maar de weg niet.
2: Ja, dat lukt niet.
0: Etias. Nu min 20% op de Etias autoverzekering. Aanbod geldig tot en met 17 december 2026 voor het eerste contractjaar. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche en voorwaarden van de motorrijtuigenverzekering op etias.be.
3: Wel, je hebt geen gaatjes.
4: Waar?
3: Nee, geen maar. Wat blieft?
0: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En overal bereik. Scarlett, waarom meer betalen?
5: Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg €111 kbo-inschrijving terug. Voorwaarden op xerius.be.
0: Achter jou staat Xerius. Bij CipariXL shop je nu jouw favorieten voor een opvallend lage prijs. Zoals Armani Cipazione 30 ml voor maar €50. Dat zijn de Prix d'ici deals. Op icipariXL.be of bij je icipariXL.
6: Even bollen met Select.
7: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
8: Relaxed.
7: Nee, extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
9: Kop
10: of munt. Zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design. Vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
11: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen
10: is wie er mag rijden. Yes, munt.
11: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
12: Deze week maak je enkel in België, naast de EuroMillions jackpot, kans op €1000.
13: €1000? Ja, dan heb je de chance weg.
12: Want deze week is het de week van de chansaars, waar 1000 spelers gegarandeerd €1000 winnen.
13: Chance, hé, want het is alleen maar in België gegarandeerd.
12: Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
13: Nee, maar dan heb je echt geluk, hè.
14: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
15: klinken op het wijnfestival.
14: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2 plus 1 gratis.
15: Oh, dan de thee. En de thee?
14: Besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
15: En de thee.
14: Alcoholmisbruik schaadt gezondheid.
16: Gast, wat doet je nu? Uw zak chips gewoon laten wegvliegen.
17: Zo zei jij toch niet. Dit had ik niet van jou gedacht. Jij toch niet.
15: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
18: De tijdloze. Dit komt uit de jaren 80.

0: De tijdloze. Golden Years.
1: 1995. Nog eentje van eigen bodem uit ons Golden Year 1995. Metal Molly met Orange. En grappig genoeg had die song er bijna niet eens geweest. Volgens gitarist Alan Miller was Orange eigenlijk een reservesong. Ze hadden nog wat tijd over in de studio en namen hem even snel op. En laat het nu net dat nummer zijn dat uitgroeit tot hun grote klassieker. Orange krijgt veel airplay en zet Metal Molly stevig op de kaart. Een jaar later staan ze op Pinkpop en Torhout Werchter en spelen ze zelfs in het voorprogramma van onder meer Therapy, Bush en David Bowie.
2: De tijdloze
0: Golden Years
2: 1995.

0: Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten.
1: Jij toch niet?
2: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen. Verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade?
3: Even geduld. Er zijn nog 89 wachtende voor u.
2: Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten?
4: Ja, daar gaan we niet mee wachten, hè. Spring maar binnen en dan bekijken we het samen.
2: Doen we wel. Argenta.
5: Zo simpel kan het zijn.
6: Update jezelf op het FTI-festival. Laat je kinderen hun eigen robot bouwen. De mode van morgen ontwerpen, coderen, programmeren en experimenteren. Ontdek meer dan 100 workshops en sprekers voor jong en minder jong. Expeditie Next, 24 en 25 oktober, Mechelen. Programma en tickets op ftifestival.be.
7: Ieder zijn leven, ieder zijn keuken. En daarom zit je helemaal goed bij Xina. Met een gevarieerd aanbod aan kwaliteitskeukens op maat. In de stijl, de uitvoering, de afmetingen en uitrustingen die jij wenst. En dat allemaal binnen jouw budget.
8: Xina.
7: Xina, ja aan je dromen.

0: Rod Stewart gaat een laatste keer op tour. De Final Encore. Op zaterdag 29 mei in de Avasdom in Antwerpen. Beleef alle hits nog één keer live. Wake up, Maggie. Tickets en info via livenation.be. Samen met de tijdloze.
1: Sleep Life. Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life.
2: TJ Bank maakt dagelijks bankieren niet moeilijker dan het al is. Gratis rekeningen, 100% online en per transactie krijgt u 5 cent. TJ Bank, dat is evident. Open een rekening, stort 50 euro en krijg 100 euro. Info en voorwaarden op tjbank.be.
3: Code Yellow!
4: Nu bij Internet van Telenet. Kijk 6 maanden gratis tv en krijg een streamingdienst naar keuze cadeau.
5: Kijk hè, dat is dus niet gewoon kijken, maar kijken kijken.
4: Info op telenet.be.
5: Wel, ik ga eens gaan kijken.
6: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse Belgische kippenchipolata. Dat is 2 kilo voor de knaldiprijs van maar 9,58 euro. Aldi, altijd slim.
7: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas cadeau. Snel, je hebt nog maar 4 dagen. Join the Feel Good Club.
8: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.
9: De tijdloze.
10: Het is 3:00. Goedemiddag.
11: In Luik zijn 16 mensen opgepakt bij het leerlingenprotest. Dat protest is sinds vorige week aan de gang. De leerlingen protesteren tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Vanochtend verzamelden honderden leerlingen in de buurt van enkele scholen in...
12: De tijdloze live.
11: In Luik zijn 16 mensen opgepakt bij het leerlingenprotest.

0: De Tijdloze live.
1: Hier nu aan het plein van het operagebouw dat door de politie is afgezet. Op dat plein zien we sproeiwagens van de politie die naar we vernemen al een paar keer zijn ingezet. Er hangt hier ook een brandlucht, dus blijkbaar hebben die jongeren ook van alles in brand gestoken. Zelf hebben we ze nog niet gezien, vermoedelijk hangen ze hier nog rond. De politie bevestigt intussen wel dat er al 16 scholieren administratief zijn aangehouden.
0: Ook op andere plaatsen in Wallonië duurt het protest voort in Hanuit. Vlakbij de grens met Limburg is een tiental kinderen licht gewond geraakt toen een vuurwerkpijl op de speelplaats van een lagere school belandde. Een leerling is naar het ziekenhuis gebracht. In Lens in Frankrijk is een leerling van 15 zijn hand kwijtgeraakt tijdens de studentenprotesten. De jongen zou een flitsgranaat opgeraapt hebben die in zijn hand ontplofte. In Frankrijk protesteren leerlingen ook al dagenlang tegen het lerarentekort en de verouderde schoolgebouwen. Ook universiteiten hebben zich aangesloten bij het protest. De protesten verlopen vaak woelig en zijn ook al meerdere keren in rellen geëindigd. In de Zwarte Zee, voor de kust van Roemenië, zijn twee bemanningsleden overleden bij een brand op een cargoschip. Mogelijk werd het schip geraakt door een drone, maar dat is nog niet zeker. De Roemeense kustwacht heeft 11 andere bemanningsleden gered van op het schip. De hele reddingsoperatie is nog aan de gang. Het cargoschip was onderweg met graan vanuit Oekraïne naar Italië. En de Amerikaan Carl Deisseroth en de Duitsers Peter Hegemann en Georg Nagel hebben de Nobelprijs voor Geneeskunde gewonnen. Ze hebben ontdekt hoe het komt dat sommige algen naar licht zwemmen. En dat hebben ze dan gebruikt om zenuwcellen ook gevoelig te maken aan licht, zodat die met een lampje kunnen aan- en uitgeschakeld worden. Neurofysioloog Wim van Duffel legt uit waarvoor dat gebruikt kan worden.
2: Bij mensen die blind zijn, probeert men deze techniek te gebruiken om het netvlies terug te laten werken. En om te onderzoeken hoe dat de hersenen echt werken, welke delen van de hersenen betrokken zijn bij bepaalde functies. De meeste van deze denkpistes, die is men nog aan het onderzoeken, maar men is er volle bak mee bezig om dat te kunnen vertalen naar menselijke toepassing.
0: Het zou ook helpen om ziektes zoals dementie, depressie en verslaving beter te begrijpen. Veel zon met hier en daar wat hoge wolken en tot zo'n 22 graden. Vannacht en morgenochtend is er opnieuw kans op mist. Daarna wisselend bewolkt en dan 21 graden.
3: De Tijdloze.
4: Wil jij altijd als eerste op de hoogte zijn over alles van De Tijdloze en kans maken op prachtige prijzen? Ga dan nu naar VRT Max en volg De Tijdloze.
5: Ik ben blij dat jij in mijn team zit.

0: nu beursacties bij Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom langs in een van onze 16 toonzalen.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
2: Laatste kans om de verjaardag van Xina te vieren. Tot 6 elektrotoestellen cadeau.
3: Xina.
2: Info in je winkel of op xina.be.
4: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
5: Voilà, onze nieuwe auto is verzekerd.
4: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
6: Oh, dat was de brievenbus van onze buren.
7: Wat nu?
5: Ja, ik bel rap de makelaar.
4: Krijg nu de eerste 2 maanden van je autoverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 1 november voor elke nieuwe verzekering Comfort Auto van AXA Belgium of vervanging van voertuig in een bestaande verzekering. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, de beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
8: Proximus presenteert.
9: Zeg Arthur, kom eens. Camera 4.
10: Ja.
9: De zaal van de juwelen. Hè? Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
10: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
9: Nee, dat is louche.
8: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
11: Medi-market. Bij Medi-market is jouw gezondheid goud waard, zonder dat ze je een fortuin kost.
12: Het zijn nu de crazy days bij Medi-market. Profiteer van 1+1 acties en tot 60% korting in de winkel en op medi-market.be.
11: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
13: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
14: klinken op het wijnfestival.
13: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2 plus 1 gratis.
14: Oh, dan de thee. En de thee?
13: Besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
14: En de thee.
13: Alcoholmisbruik schaadt gezondheid.
15: De tijdloze.
16: Dit komt uit de jaren 90.

0: tijdloze.
1: Niet kapot te krijgen.

0: De tijdloze. Golden Years.
1: 1995. Als je teruggaat naar Golden Year 1995, kun je natuurlijk niet om Britpop heen. En Blur is op dat moment zowat koning van het genre. Op de Brit Awards pakken ze op één avond 4 prijzen. Beste single, beste video, beste album en beste Britse band. Oasis moet het voorlopig nog stellen met de prijs voor beste nieuwkomer. Maar in de zomer barst de rivaliteit tussen de twee bands pas echt los. Blur brengt Country House uit, de voorloper van hun nieuwe album The Great Escape, dat later dat jaar verschijnt. En niet toevallig komt die single op exact dezelfde dag uit als Roll With It van Oasis. De Britse pers maakt er een heuse Battle of Britpop van. En die ronde wint Blur. Country House haalt de nummer 1, Oasis strandt op 2.
2: De tijdloze
0: Golden Years
2: 1995.

0: Wij zijn tevreden over uw werk.
1: Maar?
0: Nee, geen maar.
1: Echt? Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen? Bij C Paris XL shop je nu jouw favorieten voor een opvallend lage prijs. Zoals Zadig en Voltaire This Is Her 30 ml voor maar €35. Dat zijn de Prix du C-deals op icparisxl.be of bij je IC Paris XL.
2: Oh, zalig, hè?
1: Ja, zo helemaal alleen in de natuur.
2: Oei. Met een enkel.
1: Schat, ça va?
2: Nee.
1: Wat kunt er nog op staan?
2: Zo'n beetje.
1: Oh, schatje, we zitten hier midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar bij zijn ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
2: Sst. Hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier is een volledig overzicht.
1: Ah, dat is in orde dan.
3: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
4: De tijdloze. Niet kapot te krijgen, gelijk wij van Snoze zeggen.

0: De legende van Deep Purple leeft verder. Op vrijdag 23 oktober in de Lotto Arena in Antwerpen. Info en tickets via livenation.be. Deep Purple live. Samen met de tijdloze.
1: Crazy Days bij Medimarket. 1 plus 1 acties en tot 60% korting in de winkel en op onze website.
2: Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid.

0: superplusdeals van Delhaize gaan we
1: klinken op het wijnfestival.
0: Tot en met 21 oktober score je je favoriete wijnen aan 2 plus 1 gratis.
1: Oh, dan de thee. En de thee?
0: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
1: En de thee?
0: Alcoholmisbruik schaadt gezondheid.
2: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
3: Hoe mag die steak gebakken zijn?
4: Gebak, bleu. Dat is hetzelfde als signaal toch, hè? Nee, zoals ze zeggen, hè.
5: Steekstress? Dat is niet nodig. Geniet van ons beste vlees ooit tijdens de week van de stekfriet. Thuis of op restaurant?
4: Bleu.
6: Oktober is de maand van de bedrijfsvoertuigen bij Renault. Ontdek onze modellen, speciaal uitgerust om je dagelijkse werk te vergemakkelijken. Kangoo Van met zijn unieke modulariteit. Traffic Van met zijn mobiele kantoor. En Master met zijn 40 ombouwmogelijkheden. Geniet van een uitzonderlijke korting op het full onderhoudscontract, inclusief bijstand en garantieverlenging. Profiteer bovendien van speciale condities ook op alle stokvoertuigen. Aanbod voor professionals. Voorwaarden op Renault.be. Renault.
7: Deze week maak je enkel in België, naast de EuroMillions jackpot, kans op €1000.
8: €1000, ja, dan heb je de chance weg.
7: Want deze week is het de week van de chansaars, waar 1000 spelers gegarandeerd €1000 winnen.
8: Aha, chance, hé, want het is alleen maar in België gegarandeerd.
7: Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
8: Nee, maar dan heb je echt geluk, hè.
7: Nog tot 15 oktober zijn het voordeelweken bij La Perre, met kortingen tot wel €750 op hoortoestellen. La Perre, wij maken alle oren blij.
9: De tijdloze.
10: Het is 4:00. Goedemiddag.
11: Het leerlingenprotest in Luik is uit de hand gelopen. In Luik heeft de politie vandaag 16 mensen opgepakt tijdens de scholierenprotesten in Luik. De leerlingen protesteren tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Het protest vandaag verliep eerst vrij rustig, maar deze namiddag verspreidde een groep jongeren zich over de hele stad. De brandweer en politie moesten op verschillende plaatsen tussenkomen, vertelt Wim Schepens vanuit Luik.
12: Een half uur geleden is de politie aan het operagebouw in actie gekomen. Tot dan toe had ze de scholieren op het plein hun gang laten gaan. Een tachtigtal, schat ik, liep daar luidruchtig rond met pancartes. Maar elders op het plein gebeurden ondertussen minder fraaie dingen. Ik hoorde bommetjes ontploffen, zag vuilnisbakken in brand vliegen. Politiespotters hadden een...
11: De tijdloze live.
12: Lieren op het plein hun gang laten gaan. Een tachtigtal, schat ik, liep daar luidruchtig rond met pancartes. Maar elders op het plein gebeurden ondertussen minder fraaie dingen. Ik hoorde bommetjes ontploffen, zag vuilnisbakken in brand vliegen. Politiespotters hadden een aantal van de relschoppers daar blijkbaar kunnen identificeren.

0: De Tijdloze live.
1: Heeft zijn hand kwijtgeraakt tijdens de studentenprotesten. De jongen zou een flitsgranaat opgeraapt hebben die in zijn hand ontplofte. In Frankrijk protesteren leerlingen al dagenlang tegen het lerarentekort en de verouderde schoolgebouwen. Ook universiteiten hebben zich aangesloten bij het protest. De protesten zijn al meerdere keren in rellen geëindigd. Het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen wil digitaal seksueel geweld beter bespreekbaar maken. Het doet dat met een opmerkelijke slogan: grappig tot jij zelf in je blootje staat. Uit onderzoek blijkt dat amper 3% van de slachtoffers van online seksueel geweld hulp zoekt. Het gaat dan bijvoorbeeld om seksueel getinte beelden die verspreid worden zonder toestemming. Het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen kan slachtoffers helpen om die beelden te verwijderen, zegt Sophie Roeland.
2: Zij kunnen bij ons een melding doen, wij zijn daarvoor bevoegd. En wij kunnen hen ondersteunen welke acties ze kunnen ondernemen en zeker ook met beelden offline te halen, omdat wij een zogenaamde trusted flagger zijn. Dus wij hebben eigenlijk bij een aantal grote sociale media platformen een beetje een directe lijn waarmee we gewoon sneller kunnen reageren om bepaalde beelden van het net te halen.
1: En in Denemarken is een datalek ontdekt dat 8,8 miljoen mensen treft. Het Nationale Gegevensregister CPR is gehackt. Dat register geeft een registratienummer aan iedereen die in Denemarken verblijft. Die nummers zijn nu gelekt en ook namen en adressen van die miljoenen mensen. De overheidsdienst heeft de toegang tot het bedrijf geblokkeerd en de Deense politie onderzoekt de zaak. Veel zon met hier en daar wat hoge wolken en we halen zo'n 22 graden. Vannacht en morgenochtend is het opnieuw opletten voor mist. Daarna wisselend bewolkt en we krijgen morgen 21 graden.
3: De Tijdloze.
4: Wil jij altijd als eerste op de hoogte zijn over alles van De Tijdloze en kans maken op prachtige prijzen? Ga dan nu naar VRT Max en volg De Tijdloze.
5: Ik ben blij dat jij in mijn team zit.

0: Gast, wat doet jij nu? U zak chips gewoon laten wegvliegen.
1: Jij toch niet.
2: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
3: Even bollen met Select.
4: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
0: Relaxed.
4: Nee, extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
5: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met 50% korting op Belgische conferenceperen en Jonagoldappelen win je thuis.
6: Peren.
5: En met het geld dat je uitspaart, kun je een weekendje weg.
6: Kom, we peren hem.
5: Winnaarswinkelen bij Lidl, dat kan tellen.
7: Medimarket.
8: Bij Medimarket is jouw gezondheid goud waard, zonder dat ze je een fortuin kost.
9: Het zijn nu de crazy days bij Medimarket. Profiteer van 1+1 acties en tot 60% korting in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
8: Lagere prijzen, keuze, advies, Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid.
10: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans, alleen deze week bij Mediamarkt.
11: Een Mercedes... Dat voelt als

0: Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life.
1: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD sorteren echt niet moeilijk is. Zelfs kiekjes kunnen dat, maar die moeten dat niet, want het zijn kiekjes. Om te onthouden wat in de PMD-zak mag, is er een slimme kip.
2: Ja, excuseer. Een slimme tip dus. Is het een verpakking?
3: Van plastic, metaal of drankkarton?
2: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
4: Kop
5: of munt. Zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design. Vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
6: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen
5: is wie er mag rijden. Yes, munt.
6: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
7: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
8: Ook in mij?
7: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
9: Achter jou staat Xerius.
10: Het is sale bij Transavia. Dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Malaga of Faro vanaf 48 euro, Porto vanaf 53 euro of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
11: Minder en meer. Bij Keytrade Bank maken we bankieren niet onnodig ingewikkeld. Open een rekening, stort 50 euro en krijg 100 euro. Keytrade Bank, dat is evident. Info en voorwaarden op keytradebank.be.
12: Ramen, deuren, verandas.
13: Reinhards Aluminium.
14: Dek jouw extra voordelen op maat tijdens onze actiedagen tot 31 oktober. Vind je vakman op reinhards.be.
15: Hi, this is Brian Mulco from Placebo.
16: De tijdloze.

0: Tijdloze.
1: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
2: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Stardays-voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
3: Update jezelf op het FTI-festival. Staan we morgen minder in de file? Reizen we naar Mars? Nemen robots ons huishouden straks over? Ontdek 6000 vierkante meter innovaties voor tech-lovers en tech-leken. Flanders Next, de FTI-expo, 20 oktober tot 7 november. Mechelen. Programma en tickets op ftifestival.be.
4: De tijdloze.
0: Het is 5 uur. Goedemiddag.
5: Er is een nieuwe campagne tegen digitaal seksueel geweld. Uit onderzoek blijkt dat amper 3% van de slachtoffers van online seksueel geweld hulp zoekt. Het gaat dan bijvoorbeeld om seksueel getinte beelden die verspreid worden zonder toestemming. Het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen wil dat beter bespreekbaar maken met een opmerkelijke slogan: grappig tot jij zelf in je blootje staat. Er zijn veel meer slachtoffers dan het aantal meldingen laat uitschijnen, zegt het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen.
6: We gaan ervan uit dat mensen het gewoon zelf niet weten dat ze er slachtoffer van zijn, tot als iemand attent op heeft gemaakt. Maar heel veel mensen weten ook nog steeds niet dat het strafbaar is om zo'n beelden door te sturen zonder toestemming. Dus dat draagt ertoe bij dat er zeker meer gevallen zijn dan dat er officiële meldingen van zijn.
5: Een man van 21 uit Brugge zal zich onder andere chemisch laten castreren nadat hij een meisje van 16 had verkracht en naaktbeelden van haar had verspreid. De man zocht regelmatig contact met minderjarige meisjes via sociale media. Volgens de gerechtspsychiater is de man zwak begaafd en is de kans groot dat hij nieuwe feiten zal plegen. Daarom heeft de rechtbank hem veroordeeld tot 5 jaar voorwaardelijk. Hij zal zich vrijwillig chemisch laten castreren, wat betekent dat hij...
7: De tijdloze live.
5: Contact met minderjarige meisjes via sociale media. Volgens de gerechtspsychiater is de man zwak begaafd en is de kans groot dat hij nieuwe feiten zal plegen. Daarom heeft de rechtbank hem veroordeeld tot 5 jaar voorwaardelijk. Hij zal zich vrijwillig chemisch laten castreren, wat betekent dat hij pillen moet nemen om zijn seksdrang weg te nemen. Hij mag ook geen

0: De Tijdloze live.
1: Dronken. Lange tijd verliep dat relatief rustig, maar de afgelopen uren is het hier aan het Operaplein ontspoord. De scholieren die met pancartes door de straten liepen, zijn hier ook niet meer te bespeuren. Wat we nu zien zijn vooral wat oudere jongeren, echte casseurs, die bushokjes slopen en steps en deelfietsen in brand steken. De politie heeft zich lange tijd strategisch op een afstand gehouden. Af en toe zagen we wel hoe iemand uit de meute werd gehaald, allicht door agenten in burger. Maar zo net is hier ook een sproeiwagen verschenen die de meute heeft weggejaagd. Ondertussen worden de brandjes hier geblust en is het wachten tot de rust weerkeert.
2: Nog bij dat protest in Wallonië zijn in Hanuit, vlakbij de grens met Limburg, 15 kinderen licht gewond geraakt toen vuurwerk terecht kwam op de speelplaats van een lagere school. Eén leerling is naar het ziekenhuis gebracht. Ook in Elsene in Brussel hebben leerlingen de toegang tot een atheneum geblokkeerd vandaag. En ook in Frankrijk is het leerlingen- en studentenprotest nog niet voorbij. Morgen is er een grote actiedag aangekondigd tegen het lerarentekort en de verouderde schoolgebouwen. Ook vandaag waren er op verschillende plaatsen protest, hier en daar met geweld, vaak door extreem linkse activisten die zich mengen onder de leerlingen. In Lens is een jongen van 15 zijn hand kwijtgeraakt toen een flitsgranaat ontplofte. 413 scholen bleven dicht vandaag in Frankrijk. Vanavond licht bewolkt, vannacht lage bewolking en mist, vooral in het westen en het noordwesten. Morgen blijft het lang grijs, na de middag is het wisselend bewolkt en we halen tot 23 graden.
3: De Tijdloze.
4: Wil jij altijd als eerste op de hoogte zijn over alles van De Tijdloze en kans maken op prachtige prijzen? Ga dan nu naar VRT Max en volg De Tijdloze.
5: Ik ben blij dat jij in mijn team zit.

0: laatste kans om de verjaardag van Xina te vieren. Tot 6 elektrotoestellen cadeau.
1: Xina.
0: Info in je winkel of op xina.be.
2: Nu beursacties bij Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom langs in een van onze 16 toonzalen.
3: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
4: Verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade? Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten? Doen we wel. Argenta.
5: Zo simpel kan het zijn.
6: De tijdloze.
7: Niet kapot te krijgen.

0: Boek de Canarische eilanden. Nu tot €300 korting per persoon. Crazy Days bij Medimarket. 1 plus 1 acties en tot 60% korting in de winkel en op onze website.
1: Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid.
2: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas cadeau. Snel, je hebt nog maar 4 dagen. Join the Feel Good Club.
3: TJ Bank maakt dagelijks bankieren niet moeilijker dan het al is. Gratis rekeningen, 100% online en per transactie krijgt u 5 cent. TJ Bank, dat is evident. Open een rekening, stort €50 en krijg €100. Info en voorwaarden op tjbank.be.
4: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van €100 en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans, alleen deze week bij Mediamarkt.
5: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
6: Het zijn Pro Days van Peugeot. Met topaanbiedingen op bedrijfsvoertuigen. Zoals voor de wagens op voorraad een automatische versnelling voor de prijs van de manuele. En 8 jaar speciale Peugeot Care garantie op alle modellen. Enkel voor professionelen. Meer info op Peugeot.be.
7: Peugeot. In het leven is het altijd een deadlines halen, een kids ophalen, een zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd een supersnel laden, en nu hier, en straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straf laadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
8: Hallo. I am Noel Gallagher.
9: Slim from Oasis.
10: Oasis.
9: Oasis.
10: Oasis.
9: Oasis.
11: De tijdloze.

0: Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten.
1: Jij toch niet?
2: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
3: Proximus presenteert.
4: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
5: Ja.
4: De zaal van de juwelen, hè? Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
5: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
4: Nee, dat is louche.
3: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
0: Huh? Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten.
1: Zo zei jij toch niet, dit had ik niet van jou gedacht. Jij toch niet, jij toch niet.
2: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
6: Het is uw linkeroor hier, hè.
7: En uw rechteroor.
6: Wij denken dat jij een klein beetje ziek bent eigenlijk.
7: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
6: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet u geen zorgen maken.
7: Ga gewoon naar Hans Anders. Daar hebben ze hoortoestellen.
6: Voilà, ze. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
7: En als je nu 2 hoortoestellen koopt, krijg jij 2 zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
6: Ja, ja. Het kan anders.
3: Een verstopping in het toilet is snel gebeurd.
8: Oh, was dat?
3: Gelukkig zijn we voor u. Ook als uw toilet... verandert in een turbojet.
8: Ik was nog niet klaar!
3: Eetjas. Nu min 20% op de Eetjas woningverzekering. Aanbod geldig tot en met 17 december 2026 voor het eerste contractjaar. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche en voorwaarden van de brandverzekering op eetjas.be.
9: Kop
3: of munt. Zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design. Vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
10: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen...
3: is wie er mag rijden. Yes, munt.
10: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
11: De tijdloze.
12: Het is 6:00. Goedenavond.
13: Er is een nieuwe campagne tegen digitaal seksueel geweld. Het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen wil digitaal seksueel geweld beter bespreekbaar maken met een opmerkelijke slogan: grappig tot je zelf in je blootje staat. Uit onderzoek blijkt dat amper 3% van de slachtoffers van online seksueel geweld hulp zoekt. Het gaat dan bijvoorbeeld om seksueel getinte beelden die verspreid worden zonder toestemming. Het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen kan slachtoffers helpen om die beelden te verwijderen.
14: Zij kunnen bij ons een melding doen, wij zijn daarvoor bevoegd. Wij kunnen hen ondersteunen, welke acties ze kunnen ondernemen en zeker ook met beelden offline te halen, omdat wij een zogenaamde trusted flagger zijn. Dus wij hebben eigenlijk bij een aantal grote sociale media platformen een beetje een directe lijn waarmee we gewoon sneller kunnen reageren om bepaalde beelden van het net te halen.
13: Een man uit Brugge zal zich chemisch laten castreren nadat hij een meisje van 16 had verkracht en naaktbeelden van haar had verspreid. De man van 21 zocht regelmatig contact met minderjarige meisjes via sociale media. Volgens de gerechtspsychiater is de man zwak begaafd en is de kans groot dat hij nieuwe feiten zal plegen. Daarom heeft de rechtbank hem veroordeeld tot 5 jaar voorwaardelijk. Hij zal zich vrijwillig chemisch laten castreren, wat betekent dat hij medicatie moet nemen om zijn seksdrang weg te nemen. Hij mag ook geen contact meer zoeken met zijn slachtoffer. In Luik zijn vandaag 16 mensen opgepakt bij het leerlingenprotest tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Het protest verliep vandaag eerst rustig, maar daarna kwamen er ook oudere jongeren op het protest af die bushokjes vernielden en deelsteps in brand staken. De politie heeft uiteindelijk het waterkanon ingezet. Ook in Frankrijk is het leerlingen- en studentenprotest nog niet voorbij. Morgen is er een grote actie aangekondigd in Frankrijk en er wordt gevreesd dat ook leerlingen in Luik massaal op straat zullen komen. De burgemeester van Luik zou van
3: de tijdloze live
13: het waterkanon ingezet. Ook in Frankrijk is het leerlingen- en studentenprotest nog niet voorbij. Morgen is er een grote actie aangekondigd in Frankrijk en er wordt gevreesd dat ook leerlingen in Luik massaal op straat zullen komen. De burgemeester van Luik zou vanavond beslissen of de scholen morgen dicht blijven of niet.

0: De Tijdloze live.
1: Een inspirerende dag, want er waren 250 jongeren die allemaal heel uiteenlopende meningen hadden. Maar ik moet zeggen, we zijn eigenlijk gemakkelijk tot een compromis gekomen. En dat zonder dat er iemand onwel werd en zonder dat er nachtjes doorgedaan moesten worden. Dus ik ben eigenlijk wel heel trots. Ik denk dat elke jongere hier zich wel in kan vinden. Dit is de eerste keer dat we zo'n evenement gedaan hebben. Dat we eigenlijk jongeren echt actief ondervraagd hebben. Dat ze de tijd kregen om hun mening te uiten. En ik denk dat het wel geloond heeft.
0: En de havens in Vlaanderen, Nederland en Noord-Rijn-Westfalen in Duitsland gaan nog meer samenwerken. De drie regio's vormen samen een belangrijke haven- en industriezone, maar er is steeds meer concurrentie van buiten Europa. Een betere samenwerking moet de economie sterk houden, zegt Vlaams minister-president Matthias Diependalen.
2: Ja, inderdaad, we mogen dat niet uit het oog verliezen. Als je Noord-Rijn-Westfalen, Nederland en Vlaanderen samen, dan zouden wij tot de 7 grootste economieën ter wereld behoren, dus tot de G7 eigenlijk. Maar dat is natuurlijk belangrijk dat we daar gaan zoeken hoe dat we dat nog beter kunnen gebruiken om voor nog meer welvaart te zorgen voor onze samenleving.
0: Vanavond licht bewolkt, vannacht lage wolken en mist, vooral in het westen en noordwesten. Morgen blijft het lang grijs, na de middag wisselend bewolkt en tot 23 graden dan.

0: Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life.
1: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
0: Net zoals de nieuwe elektrische C-klasse. Kom langs of boek een testrit op mercedesbenz.be.
2: Wie bij AXA-verzekeringen online een verzekering afsluit...
3: Voilà, ons huis is verzekerd.
2: ...kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
4: Zeg, schat.
3: Ja?
4: Die badkamer, daar is het lek geweest.
3: Oei.
4: Dat is een zwembad. Wat nu?
3: Oh, ik bel direct de makelaar.
2: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
5: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met 50% korting op Belgische conference peren en Jonagold appelen, win je thuis.
6: Peren.
5: En met het geld dat je uitspaart, kun je een weekendje weg.
6: Kom, we peren hem.
5: Winnaars winkelen bij Lidl. Dat kan tellen.
0: De ramen, deuren en veranda's van Reinaerts Aluminium bieden levenslang woonplezier.
7: En tijdens onze actiedagen geniet je van extra voordelen op maat.
0: Ga voor 31 oktober langs bij je vakman.
7: Want hij staat voor je klaar met persoonlijk advies en Belgisch vakmanschap.
0: Ramen, deuren, veranda's?
8: Reinaerts Aluminium.
7: Vind je vakman op reinaerts.be.
9: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.
10: De tijdloze.
11: Dit komt uit de jaren 80.

0: Minder en meer. Bij Keytrade Bank maken we bankieren niet onnodig ingewikkeld. Open een rekening, stort 50 euro en krijg 100 euro. Keytrade Bank, dat is evident. Info en voorwaarden op keytradebank.be.
1: Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Ga niet stoppen met zingen.
2: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.com.be.
3: Nu bij Aldi, 5 kilo frietaardappelen kopen, 5 kilo gratis. Dat zijn veel frietjes voor bij de stek aan de knaldiprijs van maar 7,99 euro. Aldi, altijd slim. Peugeot. Het zijn Pro Days van Peugeot. Met topaanbiedingen op bedrijfsvoertuigen. Onder andere voor de wagens op voorraad, een automatische versnellingsbak voor de prijs van een manuele. In vishandeltermen is dat een oester voor de prijs van een mossel. En in tuinbouwtermen een orchidee voor de prijs van een geranium. Haast u dus naar de dichtstbijzijnde Peugeot-dealer. Want je krijgt ook de speciale Peugeot Care-garantie van 8 jaar op alle modellen. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
4: Peugeot.
5: Code Yellow!
4: Nu bij Internet van Telenet. Kijk 6 maanden gratis tv en krijg een streamingdienst naar keuze cadeau.
6: Kijk hè, dat is dus niet gewoon kijken, maar kijken kijken.
4: Info op telenet.be.
6: En wel, ik ga eens gaan kijken.
7: Hello there, Paul McCartney here.
8: De tijdloze.
7: Hope you enjoy it. If you don't, too bad.

0: De Tijdloze live.
1: Speciaal uitgerust om je dagelijkse werk te vergemakkelijken. Kangoo Van met zijn unieke modulariteit. Traffic Van met zijn mobiele kantoor. En Master met zijn 40 ombouwmogelijkheden. Geniet van een uitzonderlijke korting op het full onderhoudscontract, inclusief bijstand en garantieverlenging. Profiteer bovendien van speciale condities ook op alle stokvoertuigen. Aanbod voor professionals. Voorwaarden op Renault.be. Renault.
2: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.
3: De Tijdloze.
4: Het is 7 uur. Goedenavond.

0: Wat doet je nu? Uw zak chips gewoon laten wegvliegen.
1: Jij toch niet?
2: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
3: Even bollen met Select.
4: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
0: Ah, relaxed.
4: Nee, extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
5: Knaldi.
6: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse Belgische kippenchipolata. Dat is 2 kilo voor de knaldiprijs van maar €9,58. Aldi, altijd slim.
7: Bij Cyparis XL shop je nu jouw favorieten voor een opvallend lage prijs. Zoals Armani Cipazione 30 ml voor maar €50. Dat zijn de Prix d'ici deals. Op icparisxl.be of bij je Cyparis XL.
8: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
9: Ervaar het zelf tijdens de Star Days en ontdek onze exclusieve voordelen op mercedes-benz.be.
10: De tijdloze. Dit komt uit de jaren 90.

0: Sleeplife.
1: Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleeplife open deurdagen. Sleeplife.
2: Een actieve onweerszone over het land met...
3: Ah, schat, kijk eens naar de lucht. Amai, jong, dat is volledig grijs.
4: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
3: Ja.
4: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
3: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, het is in orde.
4: Oef, dat is een pak van mijn hart.
3: Ja, schat.
5: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kated. KBC beweegt met je mee.
6: Go Yellow!
7: Nu bij Telenet Internet voor je zaak. Kijk 6 maanden gratis tv en krijg een streamingdienst naar keuze cadeau.
8: Dat is goeie business. En pleasure.
7: Info op telenet.be.
8: Ja, dat wordt weer overwerken.
9: De tijdloze. Wil ik eens als ze bij ons in de stad zeggen, niet kapotte kragen.

0: Oktober is de maand van de bedrijfsvoertuigen bij Renault. Ontdek onze modellen, speciaal uitgerust om je dagelijkse werk te vergemakkelijken. Kangoo Van met zijn unieke modulariteit. Traffic Van met zijn mobiele kantoor. En Master met zijn 40 ombouwmogelijkheden. Geniet van een uitzonderlijke korting op het full onderhoudscontract, inclusief bijstand en garantieverlenging. Profiteer bovendien van speciale condities ook op alle stokvoertuigen. Aanbod voor professionals. Voorwaarden op Renault.be. Renault.
1: De tijdloze.
2: De tijdloze.
3: 8 uur, Neil, goedenavond, 14 nieuws met Alain de Korte. Bij de acties van scholieren in het Franstalige onderwijs zijn vandaag 18 agenten lichtgewond geraakt. In totaal werden ook 50 actievoerders opgepakt. Er waren bij ons acties in onder meer Luik, Verviers, Charleroi en Arles. In Frankrijk is voor morgen een grote actiedag aangekondigd door scholieren en studenten. Die protesteren er al dagenlang tegen onder meer het lerarentekort en de verouderde infrastructuur in het onderwijs. Maar het protest morgen zal allicht

0: De Tijdloze live.
1: Hier in het uitverkochte Stade de France in de strijd om een plek in de top 2 in de race.
2: De verbinding was niet optimaal, we hopen straks beter. Maar bedankt in ieder geval Peter, we hebben die boodschap wel begrepen. Vanavond licht bewolkt, vannacht wordt het opnieuw mistig, vooral in het westen en noordwesten. Morgenochtend blijft het lang grijs, na de middag is het wisselend bewolkt en tot 23 graden. Vanaf donderdag minder warm en dus normale temperaturen voor de tijd van het jaar. Meer in de app van 14 Nieuws.

0: De Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: 9 uur, een heel goede avond, 14 nieuws met Alain de Korte. Bij de acties van scholieren in het Franstalige onderwijs zijn vandaag 18 agenten lichtgewond geraakt. In totaal werden ook 50 actievoerders bij verschillende incidenten opgepakt. Er waren bij ons acties in onder meer Luik, Verviers, Bergen, Charleroi en Aarle. In Frankrijk is voor morgen een grote actiedag aangekondigd door scholieren en studenten. En daar wordt al dagenlang geprotesteerd tegen onder meer het lerarentekort en de verouderde infrastructuur in het onderwijs. Daar zijn sinds het begin van de acties al zo'n 5000 mensen opgepakt. De meeste zijn minderjarig. Zo'n 500 Europese oud-diplomaten en politici willen dat de Europese Unie harder optreedt tegen de nederzettingenpolitiek van Israël. Ze hebben een open brief geschreven. Hun kritiek is in het bijzonder gericht tegen een bouwproject in Jeruzalem dat de bezette westelijke Jordaan-oever in tweeën zou snijden. Een van de ondertekenaars is oud-premier Yves Le Terme. Hij vindt dat ook België meer moet doen om de druk op Israël te verhogen. Bijvoorbeeld op de komende top van ministers van Buitenlandse Zaken.
3: Ik denk dat Maxime Prévost, de minister van Buitenlandse Zaken, een sterk mandaat zou moeten kunnen krijgen om op de raad van 12 oktober ook mede namens ons land te pleiten voor een eensgezinde, hardere houding ten aanzien van Israël. Daarnaast liggen nog de dossiers voor wat België betreft met betrekking tot de handelssancties. Er is het dossier van de opvang van studenten vanuit het gebied. En er zijn verschillende dossiers waar denk ik ons land ook zelf autonoom beslissingen kan nemen.
2: En een kwartier geleden zijn de Rode Duivels begonnen aan hun Nations League-wedstrijd tegen Frankrijk. Peter van den Bemt, jij volgt de wedstrijd in het Stade de France in Parijs. Hoe staat het daar bij jou?
4: Voorlopig nog altijd 0-0, maar het is wel een wedstrijd eenrichtingsverkeer waarbij Frankrijk de hele tijd kampeert op de helft van de Rode Duivels die achteruit geduwd worden en moeten verdedigen in en rond de eigen 16. Dat heeft nog niet de grote kansen opgeleverd. Tot daarnet Barcola, de gevaarlijkste man vanaf de linkerkant, toch heel erg ver kon doorgaan. En Maarten van der Voort vandaag zijn debuut bij de Rode Duivels kwam er gepast tussen om een voorsprong voor de Fransen te voorkomen. En één keer hebben de Belgen de overkant geraakt. Gehaald liever Lukaku kon uithalen met rechts, maar een zwak schotje werd simpel gepareerd door Restes. Maar dus, na iets meer dan 16 minuten, wel nog altijd 0-0 tussen Frankrijk en België.
2: Bedankt, Peter. Vanavond ligt bewolkt. Vannacht wordt het opnieuw mistig, vooral in het westen en het noordwesten van het land. Morgenochtend blijft het lang grijs, maar na de middag komt de zon tevoorschijn tot 23 graden dan. Vanaf donderdag minder warm en dus meer normalere temperaturen voor de tijd van het jaar. Meer in de app van 14 Nieuws.
0: Dit is De Tijdloze.

0: Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: 10 uur, Neil, goedenavond. VRT Nieuws met Alain de Korte. Op de snelweg E313 in Geel in de Antwerpse Kempen is een dodelijk verkeersongeval gebeurd in de richting van Antwerpen. De snelweg is er nog steeds volledig versperd. Het verkeer moet de snelweg verlaten. Het ongeval gebeurde rond 7 uur vanavond. De bestuurder van een vrachtwagen die op de pechstrook stond om een collega die in pannen stond te helpen, werd er aangereden door een voorbijrijdende vrachtwagen. Het slachtoffer overleed ter plaatse. In Luik gaan de scholen morgen normaal open. Dat laat de Luikse burgemeester De Meijer vanavond weten. Eerder vandaag waren er incidenten en vernielingen met actievoerende scholieren. Er werd overwogen om de scholen morgen gesloten te houden, maar dat gebeurt dus uiteindelijk niet. Naast Luik waren er ook acties in het Franstalig onderwijs in onder meer Charleroi, Aarle, Bergen en Verviers. Bij incidenten raakten 18 agenten licht gewond. Zo'n 50 actievoerders werden opgepakt. In Frankrijk is voor morgen een grote actiedag aangekondigd door scholieren en studenten. Die protesteren al dagenlang tegen onder meer het lerarentekort en de verouderde infrastructuur in het onderwijs. Maar het protest morgen zal allicht breder zijn, zegt collega Steven de Kranen vanuit Frankrijk.
3: Morgen is het zogenaamd acte trois, dus de derde keer dat de scholieren breed willen betogen over heel Frankrijk. Dat betekent dat heel veel middelbare scholen ook weer dicht zullen blijven, maar dat ze nu ook zullen betogen in de stadcentra van veel Franse steden. Parijs, Rijssel, Marseille zullen er optochten zijn. Die worden nu ook gesteund door de onderwijsvakbonden. Leerkrachten zullen erbij zijn. En ook het Algemeen Vakbondsfront heeft gezegd dat ze mee willen stappen in die betogingen. Want ja, de onvrede is er niet alleen in het onderwijs. Die is breed in Frankrijk. We zitten ook in een verkiezingsjaar. Het is het moment om van zich te laten horen.
2: Er zijn in Frankrijk al goed 5000 mensen opgepakt sinds de start van die scholierenrellen. De meeste zijn minderjarig. Er gaan voor het eerst militairen naar Saoedi-Arabië in het kader van het defensiepact dat het land heeft gesloten met onder meer Turkije en Pakistan. Die twee landen sturen naast soldaten nu ook militair materieel. Saoedi-Arabië wordt geregeld aangevallen door Houthi-strijders uit buurland Jemen. Het defensiepact moet het land weerbaarder maken. Vandaag was er een bijeenkomst van de drie partnerlanden in de Saoedische hoofdstad Riyadh en daar is beslist om het defensiepact dus in werking te stellen. Het is ook de bedoeling om de militairen snel te ontplooien daar. In het zuiden van Nigeria, in het westen van Afrika, is een legervliegtuig neergestort. De 32 inzittenden zijn daarbij om het leven gekomen. Dat heeft de president van Nigeria vanavond bevestigd. Wat het ongeval veroorzaakt heeft, is nog niet duidelijk. Er is een onderzoek opgestart. En de Rode Duivels spelen hun vierde Nations League-wedstrijd op dit moment tegen Frankrijk in het Stade de France. Peter van den Bempt in Parijs, hoe doen de Rode Duivels het?
4: En ze doen het uitstekend, want ze leiden nog altijd met 0-1. Een prachtvolle doelpunt van Luke Bakayoko op een diepe bal van de absolute uitblinker Lavia bij de Belgen na 34 minuten. Moeilijke start voor de Belgen, dat zeker wel. Ze werden achteruit geduwd, maar veel kansen kwamen daar niet van. Van de voorkust één keer in de voeten van Barcola. Ook Le Paul had nog een schotje, maar dat was ook al een kommeltje geweest van Raske. En dan die formidabele goal van Luke Bakayoko in de tweede helft. Frankrijk wel weer overwicht, maar het was tot daarnet wachten op de eerste echt grote kans voor de Fransen. Le Paul met een deviatie. Goede redding van Maarten van de Voort. Nu heeft hij dan net zijn grote kanonnen erin gezet met onder meer Michael Olise. Dus een half uur nog wel stand houden voor de Belgen. Ze staan op voorsprong in Frankrijk. 0-1.
2: Dankjewel, Peter. Eerst nog licht bewolkt vannacht. Tegen de ochtend is er kans op mist rond 8 graden.
1: De Tijdloze live.
4: Zijn grote kanonnen erin gezet met onder meer Michael Olise. Dus een half uur nog wel stand houden voor de Belgen. Ze staan op voorsprong in Frankrijk. 0-1.
2: Dankjewel, Peter. Eerst nog licht bewolkt vannacht. Tegen de ochtend is er kans op mist rond 8 graden. Morgen eerst nog grijs, maar later wisselen wolken en opklaringen elkaar af.

0: Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: 11 uur, Neil, goedenavond, 14 nieuws met Alain de Korte. Op een kerkhof in Oostende zijn zo'n 150 graven beschadigd. Het voorbije weekend onbekende haalde bronzen kruisbeelden weg van zo'n 150 graven. Toezicht wordt er nu verhoogd. Simon Viers van de politie in Oostende.
3: Afgelopen weekend kregen wij de melding van een man die daar het graf van een van zijn familieleden ging bezoeken. En hij merkte dat op het graf een kruisbeeld was ontvreemd. Daarop is een ploeg ter plaatse gekomen die de nodige vaststellingen heeft gedaan. En we zagen dan ook dat er bij meerdere graven schade was of dat er zaken waren ontvreemd. Het is helaas een fenomeen dat we wel zien terugkeren, dat we wel kennen, zeker met de donkere maanden. Dus we hebben dan ook toezicht verhoogd. We gaan dus meer patrouilleren.
2: De Boeddhistische Unie van België stapt voorlopig niet naar de rechter omdat ze nog altijd niet erkend is als niet-confessionele levensbeschouwing. De voorzitter van de Unie heeft goede hoop op een oplossing tegen het einde van deze federale regeerperiode, na een overleg op het kabinet van minister van Justitie Verlinde. Volgens hem is er een formele toezegging van de minister om de erkenning van het boeddhisme tegen het einde dan in orde te brengen. Ons land telt naar schatting 150.000 aanhangers van het boeddhisme en 20 jaar geleden is al een aanvraag tot erkenning ingediend. In Congo zijn zeker 30 mensen omgekomen bij een botsing tussen twee boten op de Congo-rivier. Er zijn ook nog heel veel vermisten. Slechts enkele mensen hebben het ongeval overleefd. Bootongevallen gebeuren wel vaker in Congo en ook in andere landen in de regio. Boten zijn er vaak overladen omdat veel inwoners ervoor kiezen om over het water te reizen wegens de slechte staat van de wegen. In de Nations League voetbal hebben de Rode Duivels met 4-1 verloren in en tegen Frankrijk. Het verslag is van Peter van den Bemt.
4: De Rode Duivels leken lange tijd op weg naar stuntwerk in Parijs, maar werden in het slotkwartier dan toch nog overspoeld door de ontketende Fransen in de regie van de onstuitbare Michael Olise. België moest een kwartier ver achteruit tegen Frankrijk dat veel balbezit had, maar weinig concreet doelgevaar. En gaandeweg gingen de Duivels met een uitstekende Lavia al maar beter voetballen. Rasquin kopte over en Luke Bacchio ronde een heerlijke diepe bal van Lavia af met een geweldige trap voor 0-1. De matige Fransen keken verbaasd op. Maar in de tweede helft schakelde Frankrijk twee versnellingen hoger. De Belgen geraakten niet meer onder de druk uit en voetbalden ook zelf niet meer. Doeman van der Voort redde een paar keer uitstekend en zo geraakten de Duivels tot in het slotkwartier. Maar onder impuls van de ingevallen Olise braken finaal dan toch de dijken met nog 4 doelpunten op dik 10 minuten. Via Doué met een verrassende trap. Cherki na een versnelling van Olise die daarna zelf ook nog 2 keer heerlijk scoorde voor 4-1. Een stevige, maar ook logische nederlaag die de Rode Duivels in de poelen nu naar de 3e plaats duwt.
2: Eerst nog niet bewolkt vannacht. Tegen de ochtend is er kans op mist, rond 8 graden. Morgen eerst nog grijs, later wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Temperaturen van 17 graden aan zee tot 23 elders. Meer in de app van 14 Nieuws.
0: Dit is de Tijdloze.

0: De Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: Het is 1 uur, goeienacht, VRT Nieuws met Nathalie Vermuiten. In Luik gaan de scholen straks gewoon open, dat meldt de burgemeester. Gisteren liep protest van scholieren er uit de hand. Maar een sluiting, zoals vorige week vrijdag, komt er dus niet. Naast Luik waren er ook acties in het Franstalig onderwijs in onder meer Charleroi, Aarlenbergen en Verviers. 18 agenten raakten licht gewond en zo'n 50 actievoerders werden opgepakt. En in Frankrijk hebben scholieren en studenten morgen opnieuw een grote actiedag aangekondigd tegen onder meer het leraartekort en de verouderde infrastructuur in het onderwijs. Bij de grootschalige protesten in Frankrijk zijn al zo'n 5000 mensen opgepakt, de meeste minderjarig, en ruim 200 scholieren raakten gewond. De Europese Unie is bezorgd over het oplaaiende geweld in Ethiopië en de escalatie van het conflict met buurland Eritrea. Volgens buitenlandvertegenwoordiger Kaya Kallas dreigt de situatie een breder regionaal conflict te ontketenen met ernstige gevolgen voor de vrede en stabiliteit in de hele hoorn van Afrika. Ze roept op tot onmiddellijke de-escalatie. In het noorden van Ethiopië zijn eind vorige maand nieuwe gevechten uitgebroken tussen het leger en de rebellen van het TPLF uit de regio Tigray. Ethiopië beschuldigt Eritrea ervan het TPLF te steunen. De VS heeft zijn bommenwerpers weggehaald uit het Verenigd Koninkrijk vanwege bedreigingen. Dat heeft Amerikaans president Trump gezegd. Eind september werd mogelijk een aanslag verijdeld op de Britse luchtmachtbasis Fairford. De VS had daar strategische B-1-bommenwerpers staan en ze gebruikten basis in de oorlog met Iran. Volgens Trump waren er bedreigingen en om onze vijanden niet in verleiding te brengen zijn de toestellen nu verplaatst, zegt hij.
3: I think we can say that. I mean, they didn't fly out by accident. Yeah, there were some threats and rather than tempting the enemy, we'll capture the enemy and beat the enemy, but why should we leave them there? So we moved them around a little bit, not very far.
2: En in de Nations League voetbal hebben de Rode Duivels met 4-1 verloren tegen Frankrijk. De Belgen stonden aan de rust 0-1 voor dankzij een knap doelpunt van Luke Bakio. Maar in het laatste kwartier van de wedstrijd scoorden de Fransen 4 keer. Dat had niet mogen gebeuren, zegt verdediger Nathan Nkoy.
4: Ja, teleurgesteld. Ik denk dat we te veel aan het zakken waren. Dat we niet veel druk waren aan het zetten op het einde. Maar ja, dat is teleurstellend, want 4-1, we konden het beter doen. Dus we hebben nog 2 wedstrijden, we gaan die moeten winnen.
2: Nog in de groep van de Belgen won Italië met 3-1 van Turkije. Daardoor springt Italië voorlopig over België naar de 2e plaats met 7 punten. België is 3e met 6 punten. Frankrijk blijft aan de leiding met 10 punten. Het is licht bewolkt met kans op wat mist bij minima rond 8 graden. Morgen eerst grijs, daarna wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Temperaturen van 17 graden aan zee tot 23 elders. Meer in de app van VRT Nieuws.

De Tijdloze live.

0: Goedemorgen.
1: Het is 2:00, goeienacht, VRT Nieuws met Nathalie Vermuiten. De Houthi-rebellen uit Jemen hebben aanvallen uitgevoerd op de internationale luchthaven in de Saoedische hoofdstad Riyad en op een olieraffinaderij in het land. Dat zegt een woordvoerder van de rebellen. Journalisten van het Franse persbureau AFP hadden ook explosies gemeld boven Riyad. De aanvallen werden uitgevoerd met drones, ballistische raketten en kruisraketten.